0: In Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit zijn zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis. Maar het bleek later dat het iemand anders was. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. En vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld nadat spits Mbolo een gele kaart kreeg voor een Zwalbe, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis hun vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muncova, haar Tsjechische landgenote. Moskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer één zijn, echte mannen huilen niet, maar zien me leeg zijn. Mensen weten niet, mijn fans hoor ik juichen, ze weten niet.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn twee mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens twee schutters op elkaar het vuur openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de twee schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft twee vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten in de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is RTL.

0: Beste luisteraars, bij het programma Venite et Audite op deze zondagnamiddag. Altijd weer fijn om met u verbonden te zijn in gebed, in delen van kennis en om te horen wat er zowel in de katholieke, wat er zoals ongeveer in de katholieke kerk gebruikelijk is of waar het geloof voor staat. En wie weet dit allemaal zo uit zijn mouw te schudden, al die kennis? Dit kan Joost Verstegen zeker zijn. Daarom van harte welkom, Joost.
1: Met alle bescheidenheid naar alle luisteraars. Welkom als u naar ons luistert. De bescheidenheid moet toch wel zeggen dat... Ja, enige dingen zijn parate kennis. Maar het is ook omdat ze natuurlijk de uitzending proberen een beetje voor te bereiden. En ja, wat ik eigenlijk wel belangrijk vind, misschien is dat wel een goede tip van het katholieke leven, het dagelijkse katholieke leven geeft zoveel diverse aansluitingen op dingen die gaande zijn of gebeuren. Ik geef vaak het voorbeeld van als we nou de dagelijkse liturgie, de teksten die daarvoor aangeboden worden, proberen daar een kwartiertje voor te nemen, iedere dag in een stilhoekje. Dat kan al helpen om toch op heel veel vragen die er in deze tijd leven, om daar een antwoord op te vinden.
0: Ja, je loopt dus al een stukje vooruit, hè? Want we gaan het dadelijk over Benedictus hebben.
1: Om maar weer eens een hele bekende te noemen.
0: Ja, die heeft het daar ook al over, hè? Regelmaat en in de Bijbel lezen. Maar daar komen we straks op. Het is juli. En waar staan we dan bijzonder bij stil in deze maand juli?
1: In eerdere uitzending hebben we wel eens gehad over van dat maanden aan iets speciaals toegewijd zijn. Hè? De meimaand is Maria maand, oktober Rozenkransmaand. Dat zijn de echt bekende maanden. We hebben net in juni natuurlijk de Heilige Hart verering gehad. Juni is dus de Heilige Hart maand. En juli is de maand van het Heilig Bloed. Omdat zeker in de oude liturgie, maar de nieuwe liturgie heeft het eigenlijk weer terug opgepakt. Want in eerste instantie was het feest van het Heilig Bloed, wat we op 1 juli vieren, van de kalender verdwenen. Maar in de recente aanpassingen in 2008 is toch het Heilige Bloed wel weer teruggekeerd op de kalender.
0: Ja, wat maakt dit thema zo centraal in het christelijk geloof?
1: We kennen natuurlijk het feest van het Heilige Sacrament van ons Lieve Heer. Dat Christus dus naar lichaam en bloed voor ons gestorven is. En ook naar lichaam en bloed ook nog steeds onder ons aanwezig is, onder ons tegenwoordig komt bij iedere heilige mis die er gecelebreerd wordt. Tijdens de consecratie wordt een hostie, wordt het lichaam van Christus, en de wijn wordt het bloed van Christus. Dus eigenlijk alleen daarom al is dit een van die hele mooie grote feesten die wij mogen vieren in onze kerk.
0: En kunnen we zeker voor onze protestantse luisteraars, wij zijn erg gehecht aan, ja, maar wat staat er nou in de Bijbel over bloed, heilig bloed, kostbaar bloed?
1: Eigenlijk op heel veel wijzen, waarbij dan of in de, zoals we het netjes noemen, naar analogie gekeken wordt van hoe belangrijk is bloed. Zelfs onze bekende Paulus in zijn brief aan de Hebreeën, die schrijft wel, van die maakt de verwijzing al van, want als het bloed van bokken en stieren en de besprenkeling met as van een koe onreinen kan heiligen, daar zegt Paulus eigenlijk al van hoe belangrijk dus dan weliswaar het beeld van de bloed van bokken en stieren, hoe meer, en zo gaat dan hij verder, hoeveel te meer zal dan het bloed van Christus, die door de Heilige Geest zichzelf als smetloos offer aan God heeft opgedragen, ons geweten van dode werken zuiveren om voortaan de levende God te dienen. Dit is een van die kernteksten van Paulus als we praten over het heilig bloed. En waarbij Paulus niet ontkent dat ook het lichaam van Christus belangrijk is, maar hier ook de verwijzing maakt naar de betekenis van het bloed. wat gebeurt er in het Oude Testament? Heel vaak wordt dus het bloed gebruikt als plengoffer, als offer om aan God op te dragen. Of het bloed, we kennen het verhaal van de Exodus, dat bloed aan de deurpost wordt gestreken, opdat de engel van het verderf aan voorbij zal gaan, zodat degenen die erachter wonen beschermd zijn. En zo is dan ook Christus bloed, en dat is uiteindelijk het belangrijkste bloed wat wij kennen. Christus, de Zoon van God, die mens geworden is, die gestorven is en daarmee zijn bloed heeft geofferd om ons vrij te maken. Dus daar komen die beelden bij elkaar die daarom dit feest van het Heilige Bloed eigenlijk wel een heel bijzonder karakter geven. In die aansluiting en met het Oude Testament en met wat ook in het Nieuwe Testament. Het is gewoon iets dat ik even nu Paulus ook aanhaal. De apostel Paulus die dus daar heel duidelijk een verband mee zit.
0: Een vraagje, hè? In de Eucharistie dan vieren we, hè, bij de consecratie, hè, dat het brood waarlijk lichaam wordt van Christus, het bloed of wijn het waarlijk bloed is van Christus. Is die viering altijd op deze twee manieren gevierd? Of was eerst de consecratie van het brood en is later wijn erbij gekomen?
1: Voor zover wij de getuigenissen hebben uit het allereerste begin. En we, het woord van Justinus de Martelaar, hebben wij een belangrijke getuigenis. En er zijn een paar meer getuigenissen. En Justinus de Martelaar is uit de tweede eeuw. Dus daar wordt altijd al gesproken over dat er dus de beide gedaanten, de hostie en het bloed, beide gedaanten dus geconsecreerd worden tot het lichaam en bloed van Christus. Dus het is vanaf den beginnen. En kijken ook zelf maar naar het laatste avondmaal bij Christus. Wat ons daarvan overgeleverd is, is dat Christus zowel het brood als de wijn, om het even dan zo te zeggen, met het laatste avondmaal toen geconsecreerd heeft en heeft gezegd: dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. Dus dat is eigenlijk het archetype van waar wij over praten, van de Eucharistie, zijn dus die twee gedaanten.
0: Kijk, het Heilig Hart, hè, dat is zeg maar heel bekend geworden door Margaretha Maria Alacoque. En nog een heilige die leefde in die eeuw. Haar naam ben ik even kwijt. Maar zijn er ook heiligen die heel speciaal, zeg maar, het kostbaar bloed van Jezus bemediteerd hebben? Of de wereld verteld hebben van hoe kostbaar het is?
1: Er zijn heel veel heiligen die door alle eeuwen heen hierover gesproken hebben. Een van die wat bij mij op het netvlies staat is de heilige Bernardinus van Siena. Dus die zeg maar, rond de 13e, 14e eeuw geleefd heeft. En die dus ook een speciaal officie, een gebedsdienst gemaakt heeft of gepropageerd heeft. En die ook daar een speciale litanie van het Heilig Bloed aan gekoppeld heeft. Maar zelfs een hele, voor ons eigenlijk toch heel recente heilige, de heilige paus Johannes de 23e, die in 1960, dus nog voorafgaand aan het Tweede Vaticaans Concilie, heel nadrukkelijk heeft opgeroepen tot een bevordering van de devotie tot het kostbaar bloed. En die daar eigenlijk ook aangeeft van de verering van Christus bloed als losprijs voor onze verlossing en eigenlijk ook onderpand van het heil op het eeuwig leven, dat die vindt van dat eigenlijk nog steeds meer bemediteerd zou moeten worden. En hoe bemediteren? Daar roept hij ook op, gelijk ook Paus Pius X gedaan heeft, tot een meer regelmatig ontvangen van de heilige Eucharistie, wanneer men in de goede gesteldheid daartoe is. Maar ook omdat hij zegt van, kijk inderdaad naar wat in de Heilige Schrift over het Heilige Bloed gezegd wordt. Kijk naar wat dus de diverse heiligen erover gezegd wordt. Waarvan dus een van de uitspraken die gedaan zijn in de bekende hymne van Thomas van Aquino. Die zegt van, als van het heilig bloed, waarvan maar één druppel de wereld kan reinigen van alle zonden, zo belangrijk is het om dit heilig bloed te vieren. En later is ook de paus Clemens de Zesde, die zeg maar, in aansluiting daarop wat Thomas van Aquino daar gezegd heeft, en dan praten we dus ergens over de 14e eeuw, die dus ook nogmaals dus deze verering toen ook al bevestigd heeft.
0: Er zijn ook devoties, en dan heb ik het eigenlijk zeg maar over de rozenkrans van het kostbaar bloed. Ik heb zo gauw niet kunnen achterhalen van wanneer dat nou precies is geweest, maar als je zeg maar de rozenkrans van het kostbaar bloed, dan heb je eigenlijk alle zeven wonden van Christus die je kan bemediteren. Weet jij de zeven smarten, zeg maar?
1: Nou, ja, er is wat dubio over het over vijf is, omdat zeg maar, de vijf verwijst naar de vijf zintuigen die een mens heeft. Er zijn de zogenaamde beloften worden ook nog aan opgehangen van dat je dus een van de belangrijkste, dat je door de verering van het heilige bloed en vooral het ook het ontvangen van de heilige Eucharistie, je dus ook daarmee je beschermt tegen de duivelse aanvallen. En dat je dus door je meer en meer gelijkvormig te maken aan Christus, zowel feitelijk door lijden te dragen, op welke wijze dan ook, feitelijk door te verkondigen, want uiteindelijk Christus verkondigde ook het evangelie, dat je op die manier, door je één te maken met het heilig bloed die Christus zelf representeert, dat je daarmee dus ook de genadegaven kunt afsmeken.
0: Ja.
1: En of dat nou zeven of vijf of dat is denk ik even afhankelijk van welke van de heiligen je leest die daarover spreekt.
0: Nou ja, ik kwam een van de meditaties die je daarover kan hebben. Dat was dan de besnijdenis. Ja, dat zal voor Jezus natuurlijk, ja, ik weet niet hoe pijnlijk, maar het zal wel met bloed gepaard gaan geweest zijn. En de doodsangst in het Hof van Olijven, waar hij zweet.
1: Hij zweet water en bloed. En bloed, ja.
0: Ja, ja. De geeseling aan de schandpaal. Nou, bij de doornenkroning, dat is ook duidelijk dat hij daar gebloed heeft. En bij het dragen van het kruis naar de berg Golgotha. En natuurlijk de kruisiging, hè, de spijkers door zijn handen en voeten. En als laatste natuurlijk ook nog de doorboring van zijn zijde met een lans.
1: Hè, dus dat zijn water en bloed.
0: Ja. Hè, dus dat zijn overwegingen die je kan, nou, maken, hè, als je zeg maar meer wilt mediteren over het kostbaar bloed.
1: Waarbij natuurlijk de bijzonderheid is dat de meeste van deze momenten zijn dus de lijdensmomenten. En waarbij eigenlijk alleen de besnijdenis je dus dat niet direct aan het lijden van Christus zelf kunt plaatsen. Maar wat wel een heel duidelijk bewijs ook is van dat God mens geworden is. Hij heeft een menselijke natuur aangenomen en door deze overgave om te doen wat het Jodendom op dat moment vraagt, geeft God ook aan van, ik neem jullie op in mijn goddelijkheid. En vandaar dat de besnijdenis hier ook toegerekend wordt. Nogmaals, het is niet direct gelinkt aan het lijdenstraject, maar het wordt eerder ook aangegeven van dat dit lijden van deze mens in de menselijke hoedanigheid van Christus ook op gelijke wijze God laat zien, die de mens eigenlijk in zich opneemt en daarmee ook ons tot de verlossing mag leiden.
0: Nog een hele andere vraag. Als je ziek bent En nou ja, dan kan je dus het sacrament van de zieken ontvangen. En dan krijg je de hostie.
1: Ja, dat kan, ja.
0: Ja, waarom krijgen wij niet bij de ziekenzalving, zeg maar, een beetje wijn wat geconsecreerd is in het lichaam van Christus of het bloed van Christus?
1: Daar zie je dus een belangrijk punt, want ook natuurlijk in de Eucharistie, ook daar ontvangen we alleen het lichaam van Christus onder de gedaante van de hostie. En dus ook het viaticum, hè, dus de speerspijze voor het onderweg gaan in de doodstrijd, is ook dan alleen het lichaam van Christus. Maar, en ik denk dat daar dus het punt in zit. In de Eucharistie vindt de consecratie plaats van het lichaam. En je zou haast zeggen een tweede consecratie van het bloed. Als je de kanon, het Eucharistisch gebed leest, die daar omheen uitgesproken wordt door de priester, al of niet luid of niet luid, zie je dat er iedere keer die verwijzing is naar zowel het lichaam als het bloed en ook samengebracht wordt. In de oude liturgie worden ook altijd een aantal kruistekens door de priester gemaakt over de beide gaven. Soms apart, dus apart over de hostie, wat dan al het lichaam van Christus is. En soms apart over de wijn, wat dan al het bloed van Christus is. En dan vervolgens toch nog even over beide gedaanten ook nog. Dus die, hoewel de consecratie op twee momenten plaatsvindt, maar dat is de analogie met datgene wat Christus ook in het laatste avondmaal gedaan heeft. Maar dan zie je dat die beide als bewijs ook worden getoond van Christus is werkelijk voor ons gestorven. En dan komt het hele mooie moment in de liturgie, na onze Vader, het gebed van Christus zelf, die hij ons gegeven heeft. Dan wordt de hostie gebroken en een partikel, een stukje van de heilige hostie, wordt dan met een drievoudige zegen over de kerk toegevoegd aan het heilig bloed. En daar vindt dus de vermenging, de commixtio, zoals dat netjes in het Latijn heet, de vermenging van lichaam en bloed plaats, waarbij dan ook de betekenis is, zie hier, de volledige Christus, naar lichaam en bloed, is gestorven voor ons, voor de verrijzenis. En daarom, het moment van de commixtio, wordt ook gezien van, dit is het bewijs, Christus is verrijzen, Christus heeft ons verlost. En dat is eigenlijk het meest heilige moment wat in de liturgie plaatsvindt. En door die vermenging, zegt de kerk, is ook al ontvangen wij de heilige hostie, en zelfs maar het minimaalste partikeltje van, het is toch de volle Christus. Dus de noodzaak om ook het heilig bloed te nuttigen, die is er voor de priester, want dat is ook even heel noodzakelijk. Dus daarom is ook dat de priester als eerste communiceert, de heilige hostie ontvangt en, nadrukkelijk, en vervolgens ook het heilig bloed. Want als hij dat niet doet, dan is het offer niet ten volle voltrokken. Maar daarmee is het ook voor ons als gelovigen, als wij tussen aanstekens slechts de hostie ontvangen, ontvangen wij toch de volle Christus.
0: Dan heb ik toch een vraagje. Stel dat je als zieke die hostie niet kan nuttigen. Ik las, in het uiterste geval zou de priester dan toch geconsecreerde wijn kunnen. Maar ik twijfel daaraan. Ik denk, misschien weet Joost het zeker, of gaan we dat opzoeken?
1: Dat hoeven we niet op te zoeken. Dat is inderdaad uit pastorale overwegingen, zoals het dan heel netjes heet. Als dus duidelijk is dat de patiënt, of degene die stervende is, het hoeft niet de patiënt te zijn, maar gewoon degene die stervende is, niet meer in staat is om het heilig lichaam te kunnen ontvangen, dat dan de priester, maar dan moet hij uiteraard natuurlijk daar ter plekke dan de Eucharistie wel vieren, omdat het heilig bloed mag niet bewaard worden of anderszins, maar dat hij dan de gelegenheid geeft om met een pipetje of nou, op welke wijze het dan ook toegediend zou kunnen worden, dat de betreffende gelovige dan wel alleen maar het bloed hoeft te nuttigen. Maar ook daar valt dan dezelfde theologie achter. In iedere druppel van het heilig bloed, ook daarin is Christus ten volle aanwezig. Vandaar dat het ook zo heel erg essentieel is, ook toch maar even zo toch de detail te noemen, zo heel erg essentieel is, dat de priester, wanneer hij de kelk leegdrinkt, probeert ook ten volle alle druppels die in de kelk zijn, om die te nuttigen. En dan is het niet de kwestie van snel dan maar even een doekje doorheen halen. Nee, de zogenaamde ablutie, het schoonmaken van de kelk, gebeurt dan ook dat dus, en ik pak toch even dan de traditionele liturgie erbij, de misdienaar schenkt dan nog wat wijn in diezelfde kelk.
0: Wijn of water?
1: Eerst wijn, die dan vervolgens de priester probeert, hè, al balsend door de kelk heen, probeert hij dan ook alle druppels die erin zitten, om die dan daarmee ook bij elkaar te voegen en dan te drinken. En daarna gaat de priester met de kelk naar de zijk, naar de epistelzijde van het altaar, waarna vervolgens de misdienaar nog een beetje wijn ook over de vingers van de priester giet. Waarom? De priester heeft net de communie uitgereikt aan de gelovigen.
0: Ja, maar je zegt omdat... wijn over de vingers?
1: Laat me eventjes het vertellen. De priester heeft dus bij het communie uitreiken, heeft hij iedere keer de heilige hostie vastgehouden. En het kan zijn dat bij dat vasthouden van die hostie er toch partikels aan zijn vingers blijven. Of, en dan kom ik nog een element van de communiegang, het is goed gebruik, in ieder geval in de traditionele mis, dat dus ook de communiepatijn gebruikt wordt en die dus onder de kin van de gelovige gehouden wordt en dat de gelovige de communie op de tong ontvangt. Ook die communiepatijn is één van, mocht dus per ongeluk de heilige hostie van de tong afvallen, dat die in ieder geval op die patijn opgevangen kan worden. Maar het is ook een tweede, mocht er van die heilige hostie partikels afvallen, valt die ook op die patijn. Dus als de communiegang geweest is, geeft de misdienaar ook die patijn aan de priester die het meeneemt naar het altaar. En een van de eerste dingen die de priester doet, is om te zorgen dat de patijn gezuiverd wordt van de partikels. En dat doet hij dus niet, en dat is het verschil met de Novus Ordo, met een kelkdoekje. Nee, dat doet hij met zijn vingers. En dat is dus de reden dat 1. De priester ook wijsvinger en duim bij elkaar houdt op het moment dat hij de kelk vasthoudt of als hij de hostie vasthoudt. Zoals net gezegd, hij is bij het altaar teruggekomen, heeft de communiepatijn schoongemaakt en dan is het eigenlijk het eerste wat gedaan wordt door de misdienaar, dat er wijn in de kelk geschonken wordt, waarmee dus dan ook de restant bloed van Christus zich kan vermengen en dat de priester die drinkt en vervolgens gaat hij naar de zijkant en dan wordt er dus eerst wijn. En wat is de functie van wijn op dat moment? De partikelen van de hostie laten makkelijker los van de vingers met wijn. Dus daarmee komen dan dus de laatste restanten partikels die nog aan de vingers zouden zijn, komen dus dan ook nog weer in de kelk. Het is dus niet dat de priester maar even lekker likt van, nou, dan heb ik dan mijn vingers schoongemaakt. Nee, dat wordt op deze liturgische wijze wordt dat dan in de kelk opgevangen. En vervolgens wordt daarna, direct daarna, wordt ook nog de restant van het gezegende water, want bij de offergave wordt de water wat toegevoegd wordt aan de wijn, die wordt gezegend. En datzelfde water wordt ook gebruikt om dan de vingers eigenlijk af te wassen, de purificatie, het schoonmaken. En dat geheel van nog laatste stukje wijn, laatste stukje water, dat drinkt dan de priester op, zodat in principe daarmee alle partikels en alle bloeddruppels, dus de volle Christus, weer schoon is. En dat ze ook, en dan vanaf dat moment, dan pas gebruikt de priester het kelkdoekje om de kelk dan verder schoon te maken.
0: Nou ja, het is terecht, hè, dat je het zo benoemt. Want we hebben het over het zeer kostbaar bloed van Christus. Hè, daar mag echt niets van verloren gaan. Of op wat voor wijze dan ook. Nou ja.
1: Want bijvoorbeeld, mocht de priester dus om welke reden dan ook tijdens de mis toch een druppel, bijvoorbeeld morsen op de corporalen, en vandaar ook de functie van de corporalen zo belangrijk is, dan wordt ook die corporalen op een hele bijzondere manier wordt die ook gereinigd. Het is dus niet zo van, oh ja, nou ja, goed, gelukkig hadden we nog een tafellaken op de tafel liggen. Nee, dat wordt echt op een bijzondere manier wordt die gereinigd. Net zo goed als ook de kelkdoekjes. Ja, want omdat er toch misschien, wie weet, hoe zal het zijn, toch nog ergens een partikel ook in het kelkdoekje zou zijn, worden ook de kelkdoekjes op altijd in een separate was gewassen. En dat gaat dus niet mee met het ondergoed en met en de badhanddoeken en dat soort zaken. Nee.
0: Dat snap ik. Maar mijn fantasie, de vaste luisteraars die weten het, dat ik dat heb. Dan denk ik, ja, oké, het wordt apart gewassen. Hè, en niet bij het dagelijks wasgoed. Maar uiteindelijk komt het toch allemaal het water in de riool terecht.
1: Ja, het zit zelfs. Maar dan praten we echt over de districten. Dat eigenlijk dus die was die van de kelkdoekjes en van de corporalen. Dat het water daarvan eigenlijk in principe op, en bij voorkeur op de begraafplaats, op een speciale plek, daar aan de aarde wordt toevertrouwd.
0: Okay.
1: Dus dat hij niet in het gewone rioolsysteem terechtkomt, maar dat hij dus een eigen plekje krijgt. Zo heeft ook iedere kerk, als het goed is, althans de oudere kerken hebben dat zeker nog, die hebben het zogenaamde heilige putje.
0: Ja.
1: Dus datgene wat tijdens de liturgie gebruikt is of schoongemaakt, dat wordt niet zomaar weggedaan. Nee, dat wordt via het heilige putje. En dat heilige putje mondt uit in de lokale grond achter de kerk. Ja. Waar vroeger voorheen vaak de begraafplaats was. Dus daar zit die connectie met de begraafplaats in.
0: Dankjewel, Joost. We gaan even luisteren naar muziek. En dan kunnen de luisteraars ondertussen die het hebben, het katholiek gebedenboek pakken. Want uiteraard gaan Joost en ik nog de litanie van het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus bidden.

0: We gaan over tot het bidden van de litanie van het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus, te volgen in het katholiek gebedenboek op bladzijde 118.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
0: Christus, verhoor ons.
1: God, hemelse Vader.
0: Ontferm u over ons.
1: God, Zoon, verlosser van de wereld.
0: Ontferm u over ons.
1: God, Heilige Geest.
0: Ontferm u over ons.
1: Jezus Christus, enige geboren Zoon van de eeuwige Vader.
0: Ontferm u over ons.
1: Jezus Christus, mens geworden woord van God.
0: Ontferm u over ons.
1: Offer van het nieuwe, altijd durende verbond.
0: Ontferm u over ons.
1: Jezus Christus, die bij de doodstrijd uw bloed op aarde hebt laten vloeien.
0: Ontferm u over ons.
1: Jezus Christus, die bij de geesteling tot bloedens toe geslagen zijt.
0: Ontferm u over ons.
1: Jezus Christus, die bij de doornenkroning uw bloed hebt vergoten.
0: Ontferm u over ons.
1: Jezus Christus, die op het kruis uw bloed tot de laatste druppel hebt gegeven.
0: Ontferm u over ons.
1: Jezus Christus, die uw bloed geeft als losprijs voor ons heil.
0: Ontferm u over ons.
1: Jezus Christus, die uw bloed schenkt als bron van vergeving.
0: Ontferm u over ons.
1: Jezus Christus, die uw bloed te drinken geeft in de Eucharistie.
0: Ontferm u over ons.
1: Jezus Christus, die uw bloed een stroom van de barmhartigheid laat zien.
0: Ontferm u over
1: ons. Jezus Christus, die door uw bloed de macht van de duivel overwint.
0: Ontferm u over ons.
1: Jezus Christus, die door uw bloed martelaren sterk maakt.
0: Ontferm u over ons.
1: Jezus Christus, die door uw bloed belijders moed geeft.
0: Ontferm u over ons.
1: Jezus Christus, die door uw bloed maagden voortbrengt.
0: Ontferm u over ons.
1: Jezus Christus, die door uw bloed kracht geeft aan die in gevaar zijn.
0: Ontferm u over ons.
1: Jezus Christus, die door uw bloed steun geeft aan die lijden.
0: Ontferm u over ons.
1: Jezus Christus, die door uw bloed troost geeft aan die bedroefd zijn.
0: Ontferm u over ons.
1: Jezus Christus, die door uw bloed hoop geeft aan boetvaardigen.
0: Ontferm u over ons.
1: Jezus Christus, die door uw bloed vertroosting geeft aan de stervenden.
0: Ontferm u over ons.
1: Jezus Christus, die door uw bloed de harten vervult van zoete vrede.
0: Ontferm u over ons.
1: Jezus Christus, die door uw bloed onderpand zijt van eeuwig leven.
0: Ontferm u over ons.
1: Jezus Christus, die door uw bloed de zielen redt uit het vage vuur.
0: Ontferm u over ons.
1: Jezus Christus, die door uw bloed alle eer en lof overwaardig zijt.
0: Ontferm u over ons.
1: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
0: Spaar ons, Heer.
1: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
0: Verhoor ons, Heer.
1: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
0: Ontferm u over ons.
1: Met uw bloed, o Heer, hebt gij ons verlost.
0: En ons gemaakt tot een koninkrijk voor onze God.
1: Laat ons bidden. God, door het kostbaar bloed van uw enige geboren Zoon hebt gij alle mensen verlost. Zet het werk van uw barmhartigheid in ons voort en laat ons altijd, bij de overweging van dit mysterie, de genade van de verlossing ontvangen door Christus onze Heer.
0: Amen.

0: Welkom terug, beste luisteraars, bij het programma Venite et Audite. We hebben het gehad over het zeer kostbaar bloed van Christus, de litaniegebeden. Het is tijd voor ons volgend onderwerp. We gaan het over abt Benedictus hebben. Wie was die goede man, Joost?
1: Oh, het was zo'n goede man, want Benedictus, ja, dan denken we misschien tegenwoordig wat sneller nog aan de paus Benedictus de 16e. Nou, de paus Benedictus XVI is een paus, maar de Benedictus waar we het hier over hebben is nooit paus geweest, maar hij is de grondlegger eigenlijk geweest van de kloosters in de Westzeker, in de westerse wereld. De goede man heeft geleefd in de 4e, 5e eeuw, is deels geïnspireerd door het monnikendom wat in het Midden-Oosten zich had ontwikkeld. Daar kennen we verhalen van dat dus monniken of de woestijn gingen en daar als eremiet, als kluisenaar, eigenlijk alleen levend de woestijn ging. Maar let op, die wel heel vaak toch mensen over de vloer hadden die graag wilden horen van welke goede dingen zij eigenlijk allemaal te vertellen hadden. Maar die hadden wel volgens ook wel een vorm van gemeenschapsleven ontdekt. De heilige Basilius de Grote is een van de grotere in de Oosterse kerk, die ook een vorm van kloosterleven al gesticht had. En daar is Benedictus eigenlijk op aan voortborduren gegaan. Hij leefde in Subiaco, de gebied even ten noorden, noordoosten, moet ik even goed zeggen, noordoosten van Rome, in Umbria. En daar heeft hij mensen om zich heen verzameld die ook naar hem kwamen luisteren, omdat hij ook zoveel zinnige dingen wist te vertellen. En ook door zijn vorm van ascese. Nou, een van de bekende uitspraken van Benedictus is van het woordje te is niet goed. Dus te veel, te streng, met uitzondering van tevreden, dat wel. En dat typeert ook datgene wat hij eigenlijk vervolgens nagelaten heeft in de vorm van een regel, een kloosterregel. Dus een vrij uitgebreide kloosterregel van 83 hoofdstukken, waarin hij allerlei aspecten van het kloosterleven bespreekt, maar waar altijd een vorm achter zit van, we moeten niet in het extreme zoeken, maar we moeten wel kijken van, wat kan ik doen op mijn plek om aan God dienstbaar te zijn? Meer in het bijzonder in het kloosterleven natuurlijk, om in het klooster dienstbaar te zijn. Waarbij dan weer twee bekende termen tevoorschijn komen. Dit programma heet dan Venite et Audite. Nou, bij Benedictus denken we altijd meteen aan ora et labora, bid en werk. En dat heeft eigenlijk het stramien van het kloosterleven, wat daarna zich ontwikkeld heeft, tot op de dag van vandaag getekend van, er is een moment van bidden, en de monniken doen dat 7 keer per dag, en er is een moment om te werken. Daar zit dan ook nog een tussenfase bij, dat ook Benedictus heeft wel naar verwezen, maar er wordt wat minder in deze term, en dat is in deze kreet dat duidelijk gebracht, dat ook de Lectio Divina, het gewijde lezen, ook een essentieel onderdeel is van het gebedsleven. Hij heeft ook aangegeven van, een gemeenschap staat onder het gezag van een abt. Nou krijgt de abt het zwaar te verduren in die regel, want er wordt heel veel van hem verwacht. Maar dat is eigenlijk ook het kenmerk van het kloosterleven. De abt behoort echt de goede vader te zijn, die het allen, of uit allen het beste probeert te halen, en daarbij zichzelf eigenlijk helemaal moet wegcijferen. Maar zo geeft hij een aantal aanwijzingen van, abt, luister bijvoorbeeld naar de jongeren. Ja, de ouderen hebben wel kennis en wetenschap en ervaring en dat soort zaken, maar die zijn misschien wel eens vastgeroest in hun doen en laten. Dus wanneer er een jonge monnik binnenkomt, luister naar zo'n jonge monnik, wat die te vertellen heeft en wat die ook misschien als inspiratie mee kan geven. En daar zit, met mijn bescheiden mening, denk ik, een van de grote krachten in van dat het Benedictijner kloosterleven tot op vandaag nog steeds zoveel mensen trekt. Het wordt eigenlijk per keer weer vernieuwd, weer krijgt nieuw elan, doordat er weer jonge monniken binnenkomen waarvan de vraag eigenlijk is van, luister eens met welk enthousiasme zij binnenkomen. En jij, oude monnik, die hier al 20, 30, 40 jaar het ritme wel kent en alsmaar wel weer je gebedjes doet, niks mis mee, heel goed. Maar misschien dat die jongen ook weer wat nieuwe inspiratie mee kunnen geven. Die hele regel van Benedictus, die heeft ook in deze tijd ook mensen in de wereld opgeroepen om ook te kijken van, voor het Wild Derks is een bekende schrijver daarvan geweest, die dus de regel van Benedictus heeft opgepakt en zei van, hoe kan ik die in het dagelijkse leven van de mensen buiten kloosters ook een plekje geven? Ook daar kom je dus wel dat element weer tegen, ore et labore. En we hebben het in deze uitzending wel vaker ook geroepen van, als maar een weinig tijd ons gelaten is, probeer dan toch daar wel tijd en aandacht voor te maken, om je dan terug te trekken en een vorm van gebedsleven te hebben. En dat kan zijn Heilige Schrift te lezen, het kan zijn de liturgische teksten van die dag te lezen, het kan zijn de rozenkrans te bidden. Kortom, op die manier ook het ora zijn vorm te geven, maar ook om het labora niet als, ik wil even lekker veel geld verdienen, of nee, zie dat het werk wat jij doet, op welke manier dan ook, of als betaald werk, of werk als vrijwilligerswerk, of heel simpel, in het huishouden moet je ook een aantal dingen doen. Het eten koken, boodschappen doen. Probeer dat te zien in het licht van, ik draag deze arbeid, dit, mijn inzet, draag ik op aan God. En voor mezelf, ja, je mag ook voor jezelf goed werken doen, maar ook voor de mensen om mij heen. In het gezin, vrienden die over de vloer komen, die je op die manier wil ontvangen. Ja, om die vrienden goed te ontvangen en die vriendschap te voeden, te onderhouden. Maar ook daarmee eer te brengen aan God. Van God, u heeft mij deze vrienden gegeven. Ik doe daar de goede dingen voor. Maar nogmaals, vanuit toch een vorm van gebedsleven.
0: Ja, ik weet in het Opus Dei, dat is, ik weet niet, is het een gemeenschap die zich speciaal toelegt, hè, met werk en bidden. Ken je de Opus Dei?
1: Dat is het Opus Dei. Sommige mensen kennen vanuit een beetje wat negatieve boeken die erover geschreven zijn. Maar het Opus Dei is een lekeninitiatief die als een van de belangrijkste leefregels voor zichzelf hebben. Ja, ik werk in, nou, ik ben schilder of ik ben desnoods dat ik in het ziekenhuis werk. Maar ik wil heel specifiek mijn leven daartoe wijden aan God. Opus Dei, het werk van God. Zoals dan de letterlijke vertaling is. En op die manier zich inzet in het dagelijks leven. En dat kan zijn dat de leken ook geloften afleggen dat ze dus niet gehuwd zullen zijn. Hoewel er zijn ook wel gehuwden lid van het Opus Dei, maar die dan in hun gehuwd zijn zich ook specifiek toeleggen om de doelstellingen van het Opus Dei te volmaken. En daarnaast zijn er ook nog wel priesters en zo. Maar het Opus Dei, het ook Benedictus, daar komt eigenlijk het zijn van, Benedictus zegt, de liturgie, het gebedsleven, dat is het eigenlijke Opus Dei, het werk van God, het werk voor God. En dat staat bij Benedictus echt centraal.
0: Als ik aan Benedictus denk, hij is ook patroon van Europa. Van waar is hij patroon van Europa?
1: Eigenlijk Paulus VI, die heeft hem destijds patroon van Europa benoemd. En in de brief die hij daarbij geschreven heeft, zegt hij van, Benedictus is een boodschapper van vrede, een brenger van eenheid, een meester van beschaving, en vooral een heraut van de godsdienst van Christus en grondlegger van het monastieke leven in het Westen. Daarmee vat Paulus VI een aantal punten samen die het kenmerk maakt van, ja, Benedictus is dus voor Europa, het gechristende Europa, het voorbeeld van het christelijk leven, waarbij die daarmee ook een eenheid gebracht heeft. Want Europa is natuurlijk toch een samenraapsel van allerlei volkeren. Maar wat brengt hun de eenheid? Dat zij dus Christus erkennen. Een meester van beschaving. Een van de belangrijkste kenmerken is dat zeker de eerste kloosters van Benedictus vaak ook kloosterscholen hadden. Dus dat mensen uit de omgeving konden in het klooster onderwijs ontvangen. En zeker dat aspect van onderwijs, en dat heeft Karel de Grote in 800 nog verder opgepakt en dat eigenlijk ook nog meer verspreid. Dat aspect van onderwijs heeft mensen vaardig gemaakt om allerlei dingen te ontdekken. En daarmee zie je dat in het Westen, in Europa, de grote ontdekkingen zijn gedaan. En dan praten we over natuurlijk de hele mooie kathedralen die er gebouwd zijn, waarvan we tot op de dag van vandaag bedenken van, hoe hebben ze dat kunnen doen?
0: Ja.
1: Maar het is dus een stuk scholing en kennis die via zeker de Benedictijner kloosters door heel Europa heen verspreid is geraakt.
0: En is het omwille zeg maar van die verspreiding van het geloof dat hij patroon van Europa is geworden?
1: Ja, omdat Paulus VI zei toen van, ja, het is zo'n fundamenteel gebeuren voor Europa. En even voor de goede orde, Paus Paulus VI heeft dat in 1964 gedaan. Dus eigenlijk pas heel laat komt hij tot die vaststelling van, hé, we hebben een belangrijk patroon nodig. Dat is natuurlijk ook de tijd geweest. We hebben de Tweede Wereldoorlog achter de rug. Een tijd van allerlei ontwikkelingen en conflicten en dat soort zaken. Dat hij eigenlijk een beetje een anker heeft willen neerzetten van, jongens, let op, hier is iets heel belangrijks aan de hand. Hier staat een figuur die we eigenlijk weer opnieuw moeten omarmen. En symbolisch komt dat ook tot uitdrukking dat de

0: In het eerste deel ook even over de zieken en het ontvangen van het laatste zegening, het Vaticanium. Maar als een abt ziek wordt, door wie wordt hij dan vervangen?
1: De roosters zijn wat ze noemen exempt. Ze zijn los van een bisdom en hebben eigenlijk in de abt eigenlijk hun eigen, tussen aanhalingstekens, bisschop. Als dus die abt ziek wordt of niet meer in staat is om zijn werk te doen, kan hij terugtreden. En dan is hij een emeritus abt. En dan is het de taak aan de kloostergemeenschap dat de geprofesten in die gemeenschap uit hun midden weer een nieuwe abt kiezen. Dus daarmee wordt eigenlijk ook een stukje democratie tentoongespreid. Van dat dus bij meerderheid van stemmen wordt dan iemand anders gevraagd om abt te worden. Eigenlijk ze zijn een soort mens in conclaaf geweest, zoals voor een pauskeuze. Maar dan is dat in het klein binnen de kloostergemeenschap dat dus de geprofesten zegt van nou, na gebed en bidden en overleg, dat ze dus bij elkaar komen en een keuze maken van wie de volgende abt zal worden.
0: Okay. En een prior, wat was dat ook alweer dan?
1: Nou, de abt, die het hoofd is van de abdij, die wordt ondersteund in zijn werkzaamheden door een prior die hij aanwijst, die dus eendeels van als de abt, om welke reden dan ook, uit de gemeenschap weg is, is de prior dan even zijn plaatsvervanger. En hij benoemt ook een subprior, die dan meteen ook zegt van als dan toevallig de abt en de prior niet beschikbaar zijn, dat dan de subprior in ieder geval ook activiteiten heeft. En de abt heeft ook een zogenaamde raad die hij aanstelt, waarbij dan wel Benedictus zegt van wees heel goed in het laten vertegenwoordigen van alle in de gemeenschap in die raad. En die raad moet hij ook echt letterlijk en figuurlijk raadplegen bij meer belangrijkere gebeurtenissen van de abdij. Als die bijvoorbeeld een dwarsstraat, omdat er steeds meer monniken zijn, dat het klooster wat uitgebreid moet worden, dan moet hij toch de raad raadplegen van zitten onze financiën goed in elkaar? Is het wijs om het te doen, et cetera? Dus op die manier moet hij dus ook een aantal dingen wel aan hun voorleggen. Maar een abt is eigenlijk op een andere manier ook heel belangrijk. De monniken komen iedere avond voordat de completen, de laatste gebedstijd, gebeden wordt, komen zij in het kapittel bij elkaar. En kapittel komt van het Latijnse woord capitulum, hoofdstuk. En wat gebeurt er dan in het kapittel? In dat kapittel wordt in ieder geval een hoofdstuk van de regel van Benedictus wordt er gelezen. En ook wordt dat op moment, als moment gebruikt van hoe is nou de dag van vandaag gelopen? En daar vindt dan eigenlijk ook een soort, daar noemen ze een schuldbelijdenis, wordt er eigenlijk uitgesproken van dit zijn dingen die vandaag niet goed zijn gegaan. We vragen daar vergeving voor. En het is daar de abt die er eigenlijk de leiding aan geeft en eigenlijk min of meer als eerste ook zegt van jongens, wat me vandaag overkomen is, ik moet niet meer vaker gebeuren. En dat ze eigenlijk openlijk zegt ook van dit heb ik verkeerd gedaan. Zodat de hele gezin, want een abdij is eigenlijk een soort gezin, dat het hele gezin toch even samenkomt voordat we gaan slapen van we brengen de vrede ook weer onder elkaar. Dus als er gemekker onder elkaar geweest is, dat wordt in zo'n kapittel wordt dat kort uitgesproken en wordt gezegd, jongens, stand erover, we vragen Gods vergiffenis. En voordat we dus de laatste gebeden gaan doen in de complete, dat we weten van als we straks gaan slapen, zijn we in vrede met elkaar.
0: Maar in dat kapitel doet alleen nog dan de abt die voorbeden, noem ik het even. Of het doet iedere monnik of religieuze afzonderlijk ook van ik ben tekortgeschoten in, weet ik veel, naaste liefde.
1: Zoals de regel het aangeeft, wordt eigenlijk dat iedereen wordt gevraagd van met een soort schuld. Voorbereiding van gewetensonderzoek van ja, hoe is mijn dag vandaag gelopen en na het herkennen van waar dingen dan mis zijn gegaan en dat dan ook gewoon onder elkaar uit

0: Thanks.
1: Mooi. Ja, ik las dat er echt betrouwbare bronnen zijn van de levensbeschrijving van Benedictus. Die zijn geschreven door in het tweede boek van Gregorius de Grote. Ja.
0: Paus zijnde, en hij was ook grootgebracht bij de Benedictijnen. En die heeft dus zeg maar, een levensbericht gegeven, waar hij ook dan de bijzonderheden die bij Benedictus hebben plaatsgevonden. Want er zijn een aantal ja, wonderbaarlijke zaken die ze hebben plaatsgevonden in het klooster. En die Paus Gregorius daarin beschreven heeft. De teksten zijn onder andere ook op ncadocumenten.nl te lezen over Benedictus en op wat Paus Gregorius over hem geschreven heeft. Of nou al die bijzonderheden exact zo zijn geweest, daar hoeven we eigenlijk ons geen zorgen over te maken. Het geeft wel aan in welke richting we dus het voorbeeld kunnen nemen aan van hoe Benedictus in het leven gestaan heeft en hoe hij toch bijzondere situaties ja, beleefd heeft en iedere keer weer het Opus Dei terugbracht in de liturgie. En dat is een van de redenen waarom ook eigenlijk de huidige traditionele liturgie die we in de kerk kennen, is het laatste wat echt fundamenteel daar nog wat aan toegevoegd is, hoewel het ook dat maar minimaal geweest is, is door Paus Gregorius de Grote geweest, die dus vanuit die liturgische traditie die Benedictus daar heeft ontwikkeld in zijn kloostergemeenschap, dat hij daar ook de hele kerk daar de vruchten van meegegeven heeft. Dus er zitten heel veel verbindingen in, en daarom is denk ik ook wel belangrijk om te zien dat Paus Benedictus de XVI, Jozef Ratzinger, die heeft mee daarom ook, omdat Jozef Ratzinger ook de liturgie zo heel erg veel ja, betekend heeft en daar ook uit leefde. Een van de redenen waarom hij dus die naam Benedictus heeft aangenomen, is dus ook die dat en liturgie en de bron van het kloosterleven en de bron van hoe Europa één geworden is, dat hij dat daarin heeft willen samenbrengen.
1: Dankjewel, Joost. We zitten echt aan het eind van het programma. We moeten stoppen. En voor de vaste luisteraars, dit programma wordt altijd eerder opgenomen. En zodoende kunnen we u helaas niet vertellen over het consistorie wat eind juni heeft plaatsgevonden. We komen daar later zeker op terug. Joost, graag bedank ik je voor je bijdrage aan dit programma, waarin we hoorden over het kostbaar bloed van Christus en over Benedictus, abt, patroon van Europa. Voor jou en alle
0: Op 11 juli is
1: luisteraars.
0: het feest.
1: Hè?
0: 11 juli is het feest.
1: Oké. Dat we dat nog maar even weten, want die kunnen we wel volgen. Voor jou nog een hele gezegende zondag. Voor alle luisteraars een gezegende zondag en week. En heel graag tot de volgende keer.

0: TV4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. In het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar 23 graden tot 32 graden in het zuiden. En dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen luisteraars. Welkom. Het is volop vakantietijd en ons team gaat volgende week ook op pad. En daarom is het team van de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Dalfsen een week eerder dan u wellicht verwachtte op de zender. Vakantietijd is de periode om bij te komen en energie te tanken voor weer een jaar werken of naar school gaan. Regelmatig lees je in de Bijbel dat je tijdig rust moet nemen. Ook God nam zelf een dag rust na zijn scheppingswerk. En daarom is mijn thema vandaag rust. We beginnen met Reijer, Ellie en Rickert en Gerald Troost. En we besluiten dit blokje met Veilig in Jezus' armen, gezongen door het Urke Mannenkoor. Halleluja.

Fijn, als je zo vermoeid je vermoeidheid weg kunt zingen en je kunt overgeven aan Gods bescherming. Maar er zijn ook tijden dat je het wel kunt uitschreeuwen. Laat me, of geef me rust. En dat laten we nu in een paar liederen horen. We beginnen met Psalm 142 in de Psalmen voor Nu-beruiming. En dan heet die Rust en Ruimte. En daarna roepen Kees Kraaienoord en Zela het uit naar God. God, geef me rust. Help me. En we eindigen met Wees niet bang, waarin de belofte van bescherming doorklinkt.

Dat laatste lied mag een bemoediging zijn. We gaan nu luisteren naar een speciaal lied. Weet u het nog? In 2021, in die spannende coronatijd, zongen alle kerken U geeft rust. En we eindigen met psalm 62 in de psalmen voor nieuwberijming. Ik wens u een gezegende dienst en hoop u een volgende keer weer aan te treffen. Dag.

Hallo allemaal, welkom bij het gospelprogramma. Tijdens dit programma luisteren we straks om 10:00 naar de dienst vanuit het Kruispunt in Dalfsen. Maar eerst is de gospelmuziek en na afloop van de dienst wordt het programma voortgezet. Om 11:30 begint het kinderprogramma Ik Ken Je Wel. Fijn dat je hebt afgestemd op Vechtal FM. We wensen je veel plezier.

schakelen zo over naar de kerkdienst in het kruispunt in Dalfsen, waarin vanmorgen dominee Henk Messeling voorgaat. We wensen je een gezegende dienst en hopen dat je na afloop naar ons programma blijft luisteren.

Ik hou van.

Goedemorgen allemaal. Welkom vanmorgen hier in de kerk. Ook gasten die hier zitten, ook van harte welkom. Fijn om elkaar en God hier in deze kerk weer te mogen ontmoeten. Ook mensen die op een vakantieadres met ons meekijken. Ook van harte welkom. Ook deze morgen Radio FM luisteraars. Ook van harte welkom die nu ook met ons meeluisteren. Mijn naam is Bert Webbink. Namens de kerkenraad heb ik de afkondiging dat de collecte is voor de predikantenopleiding en de tweede collecte is voor het CGB. Dominee Henk Messling gaat vanmorgen aan ons voor. Wens u een goede dienst onder de zegen van onze Heer.

Goedemorgen. En ook als u thuis kijkt. Vanmorgen heb ik als thema voor de dienst bidden voor de ander. Aan de hand van een paar teksten uit Colossense 4. Daar gaat het deze morgen over. We gaan straks ons eerste lied zingen uit Psalm 100. Alle versen juicht, alle volken prijs de Heer. Maar daarvoor gaan we onze afhankelijkheid van God belijden. En mag ik u namens hem ook de groet brengen. Laten we daarvoor gaan staan. We belijden dat ook voor deze dienst onze hulp ligt in de naam van de Heer. Die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die niet loslaat wat zijn hand begonnen is te doen. En die God begroet u met de woorden genade voor u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer.

Laten we samen gaan bidden en ook daarin onze schuld belijden en om vergeving bidden. En dat sluiten we samen af met het zingen van het lied Heer, ik kom tot u, hoor naar mijn gebed. Laten we eerst bidden. Heer, onze God, eerbiedig komen we voor u deze morgen. Aan het begin van een nieuwe week mogen we eerst bij u thuis zijn. Eerst ontvangen. Eerst ons laten zegenen. Voordat we zelf aan de gang gaan, bezig zijn. Op wat voor manier dan ook. Eerst mogen we bij u tot rust komen. We danken u daarvoor. En we prijzen u als de ene en drie-ene God. Zoals we dat in ons eerste lied ook mochten zingen. U bent God, u alleen. De schepper en regeerder van deze wereld en van ons eigen leven. We aanbidden u. En we danken u dat u een God bent die vol van genade en liefde is. Die ons niet vastpint op wat we gedaan hebben. Maar die ons vergeving wilt schenken. We hebben dat ook nodig, Heer, want ja, als we naar ons leven kijken, zoals we dat ook in de afgelopen week geleid hebben, dan ja, zijn er ook dingen om ons voor te schamen, om klein te worden voor u. Als we alleen al nadenken over hoeveel tijd we aan u hebben gegeven. Hoe belangrijk u voor ons was. Te midden van alle drukte. Dan bent u weer veel tekort gekomen. In aandacht, in gebed, in omgaan met uw woord. Dat waren dan veel dingen belangrijk. Misschien wel belangrijker dan dit. En wat hebben we ook niet altijd op u vertrouwd in alles wat we moesten doen? Wat hebben we vaak op ons eigen gezonde verstand vertrouwd? Op wat wij allemaal weten, kunnen, willen. Ook daarvoor willen we ja, ons klein maken voor u. Dat we nog zo weinig echt in vertrouwen leven. Dat u ons leidt, dat u weet wat goed voor ons is. Heer, dan denken we nog niet eens aan echte zondige daden. Die er ook waren, van jaloezie, van kortzichtigheid, van verkeerde woorden, verkeerde gedachten, verkeerde verlangens. Dingen die we deden en niet hadden moeten doen. We willen het ook voor onszelf tegen u zeggen vanmorgen. En onze schuld daarin belijden. Dan mogen we ook een beroep doen op de Heer Jezus, op uw offer dat u hebt gebracht voor ons. En op basis waarvan u ook in de hemel voor ons bidt. Vader, luistert u ook naar uw zoon als hij het voor ons opneemt. En wilt u ons om hem vergeven wat er niet goed is in ons leven. En ons ook door uw Heilige Geest kracht te schenken om het goede te doen en daarin te groeien. Zo bidden we om vergeving en vernieuwing in de naam van de Heer Jezus. Amen.

ja, als we zo eerlijk zijn naar God toe over ons leven en vergeving durven vragen voor wat er niet goed was, en we horen van het werk van de Heer Jezus dat reinigt van alle zonden, dan mogen we weten dat God daar een streep door haalt. En de Bijbel laat ons mooi zien dat als God vergeeft, dat hij ook vergeet. Dat hij daar niet op terugkomt, zelfs ook niet op de laatste dag. Want hij werpt onze zonden in de diepste van de zee. En hij kijkt er niet meer naar om. Wij kunnen soms dingen die fout gaan in ons leven ons jarenlang herinneren. Soms heel lang met ons meedragen. Maar God vergeeft en vergeet. En daarom mogen dat wij ook afstand nemen van wat we verkeerd deden. En een nieuw begin maken. En in dat nieuwe leven groeien door de kracht van de Heilige Geest. Dat mag ik u verzekeren in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We bidden om de opening van het woord. Heere God, dank u wel dat u vergeeft en vergeet, maar dat u ook vernieuwt door uw geest. En we danken u dat u daarvoor ook de verkondiging wilt gebruiken om ons geloof te sterken, ons leven te vernieuwen en ons zo te brengen tot steeds meer toewijding aan u. Wilt u zo ook vanmorgen door uw Heilige Geest werken. Uw hart aan ons hart verbinden, uw liefde in ons hart leggen en ons leren om te leven als uw kinderen, ook in de omgang met elkaar, in het leven van vergeving en het zelfvergeving schenken. Heer, zegen ons zo als wij nadenken over ons bidden in ons eigen leven, maar ook onze voorbeden voor de ander. Zegen ons en help ons met uw wijsheid en uw kracht, om Jezus wil. Amen. Ja, het is vakantietijd, dus het is geen aparte kinderbijeenkomst. Maar ik denk, nou, we gaan wel een mooi kinderlied zingen. En dat sluit ook mooi aan bij waar het in de preek over gaat. Als je bidt, zal hij je geven. Laten we dat nu zingen.

0: We gaan uit de Bijbel lezen, uit de brief van Paulus aan de Colossenzen, hoofdstuk 2, hoofdstuk 4, vers 2 tot 18. En daarna zingen we opwekking 4:27, maak mij rein voor u. Is er iemand die leest? Ja, ik hoopte dat al natuurlijk.
1: Colossenzen 4 vanaf vers 2. Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. En bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om zijn boodschap te verkondigen. Het geheim van Christus waarvoor ik gevangen zit. En bid dat ik het mag onthullen zoals het mijn plicht is. Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut het juiste moment. Laat wat u zegt altijd aantrekkelijk zijn, sprankelend, en weet hoe u op iedereen moet reageren. Tychicus, onze geliefde broeder, onze trouwe helper en mededienaar in het werk voor de Heer, zal u alles over mij vertellen. Hem stuur ik naar u toe om u over onze omstandigheden in te lichten en om u moed in te spreken. Samen met Onesimus, onze trouwe en geliefde broeder, die één van u is. Zij beiden zullen u vertellen hoe het hier gaat. Aristarchus, mijn medegevangene, laat u groeten. Evenals Barnabas, neef Marcus. Over hem hebt u alle instructies gekregen. Ontvang hem gastvrij wanneer hij bij u komt. Ook Jezus Justus groet u. Deze drie zijn de enige Joden die met mij meewerken voor Gods Koninkrijk. En ze zijn dan ook een grote troost voor me geweest. Epaphras, die een van u is en dienaar van Christus Jezus, groet u. In al zijn gebeden strijdt hij voor u en bidt hij dat u als volmaakte mensen en met volle overtuiging zult vasthouden aan alles wat God wil. Ik kan van hem getuigen dat hij zich erg voor u inspant en ook voor de mensen in Laodicea en Hierapolis. Ook Lucas, onze geliefde arts, en Demas groeten u. Wilt u de broeders en zusters in Laodicea groeten en ook Nympha en de gemeente die in haar huis samenkomt? Wanneer u deze brief bij u is voorgelezen, moet u ervoor zorgen dat hij ook in de gemeente van Laodicea wordt voorgelezen en dat u de brief aan hen te lezen krijgt. En zeg tegen Archippus, let erop dat u de taak die u van de Heer hebt ontvangen ook vervult. Een eigenhandig geschreven groet van mij, Paulus. Vergeet niet dat ik gevangen zit. Genade zij met u.

Laten we na de preek als antwoord zingen opwekking 378. Ik wil jou van harte dienen. Dat zingen we in Wisselzang. En de preek gaat over dit gedeelte, Colossenzen 4 en dan met name vers 2 en 3 en 12. Dus vers 2 en 3, blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. En bid dan ook voor ons dat God deuren voor ons opent om zijn boodschap te verkondigen, het geheim van Christus waarvoor ik gevangen zit. En dan vers 12. Epaphras, die een van u is en dienaar van Christus Jezus, groet u. In al zijn gebeden strijdt hij voor u. En bidt hij dat u als volmaakte mensen en met volle overtuiging zult vasthouden aan alles wat God wil. Gemeente van de Heer Jezus, van jong tot oud, en ook kijkers thuis en luisteraars. Ik schets eerst even drie situaties, heel verschillend. De eerste. Het is elke zondagmorgen weer een strijd, vertelde moeder mij. Wil ze wel mee naar de kerk of niet? Eigenlijk begint het zaterdagavond al, als ze uitgaat. Hoe laat ben je thuis? Je weet toch dat het morgen zondag is, hè? Ja, mam. Tweede voorbeeld. Man zegt, had ik zo gehoopt dat ik binnen ons bedrijf die baan zou krijgen. Mooie promotie. En dan kaapt mijn collega, die veel jonger is en nog lang niet zo lang als ik bij het bedrijf werkt, kaapt die baan voor mijn neus weg. Ik kan hem wel levend vullen. Derde. Pas geleden hadden we een gesprek met collega dominees. En dat ging eigenlijk over hoe God werkt. Hoe wonderbaarlijk soms. Onder andere door genezing. Er was een prachtig verhaal over een genezen vrouw die letterlijk haar rolstoel in een boom had opgehangen. Niet meer nodig. En tegelijk waren er mensen uit haar eigen kerkelijke gemeente die net zo hard hadden gebeden en voor wie gebeden was, en die bleven in die rolstoel zitten. En wat een pijnlijk gevoel voor die mensen. En wat een vragen over God, over bidden, over verhoring. Nou, al die drie situaties, en daar komen we straks op terug, die kun je verbinden aan het bidden. Bidden, voorbeden doen, worstelen in je gebed. Nou, dat zijn allemaal de dingen waar het ook in deze preek vanmorgen over gaat. Maar daaraan vooraf gaat nog iets anders, namelijk dat is onderwijs over het gebed zelf. Wat betekent bidden eigenlijk? Bidden is in de eerste plaats bij God zijn. En soms heb je dan niet eens heel veel woorden nodig. Soms kun je ook echt in stilte gewoon bij God zijn. En als je dan bidt, dan mag je op de Heer Jezus lijken, die hier op aarde steeds aan zijn Vader vroeg om hulp, om wijsheid voor wat hij had te doen in de keuzes die hij moest maken. En dat geldt voor ons net zo goed. En in het onderwijs over het bidden mag je dan ontdekken dat bidden een kracht is. En dat bidden ook onmisbaar is. Vooral het bidden voor elkaar. Het is heel bijzonder dat Paulus deze brief aan de Colossenzen daar ook mee begint. Hij zegt in hoofdstuk 1 vers 9, daarom bidden wij onophoudelijk voor u vanaf de dag dat we van u gehoord hebben. Wij, zegt hij Paulus, en hij bedoelt dan ook zijn medebroeder Timotheus. En wat is dat dan voor gebed voor die gemeente? En dat kunnen we net zo goed hier voor de gemeente in Dalfsen bidden. Dat we mogen groeien in kennis. Kennis van God.
Want als je meer kennis van God hebt, dan word je daar sterker en dan word je daar weerbaarder van in je leven. Het is wel jammer dat de kennis van de Bijbel eigenlijk steeds verder achteruit holt. Dat we daar niet heel veel in investeren. Want dan word je ook vanzelf minder sterk. Als je de Bijbel kent, als je daarin groeit in die kennis, dan ga je ook steeds beter aanvoelen wat wel en wat niet bij God past. Dat is de kracht van bidden. Hè? Paulus zegt, zo bid ik voor jullie. En het mooie is, aan het eind van die brief, hier in Colossense 4, draait hij de zaak om. Dan zegt hij, jullie moeten ook voor mij bidden. Hij vraagt voorbeden. Hij eerst zegt in het algemeen, blijf bidden. Hè, dat is vers 2 van hoofdstuk 4. Hè, als je niet bidt, bidden en kennis, dat groeit naar elkaar toe. Maar bidden zelf, als je niet bidt, dan dut je geloof ook in. Hè, dan raak je langzamerhand vervreemd van God. Bidden is eigenlijk een soort thermometer van je geloof, kun je wel zeggen. En wil je weten hoe het staat met het geloof van iemand, dan vraag dan naar haar of zijn gebedsleven. In het gebed, daar komen de fijne, maar ook verdrietige dingen te sprake. Daarin deel je leven met God. Stel je voor dat je dat niet meer doet. Wat zegt dat dan over je geloof? Dus dat mag absoluut niet ontbreken. Daarom zegt hij, hou vol in het bidden. Blijf bidden. En niet alleen als je daar behoefte aan voelt. Als je diep in de put zit, dan wil je wel bidden. Of als je voor een operatie staat, maar altijd. En hij zegt er ook bij, doe het waakzaam. Dat betekent, als je bidt, dan moet je als het ware je ogen open houden voor de wereld waarin je leeft. Je moet bedacht zijn op de verleidingen van de duivel. Maar ook op het risico van sleur en verslapping. Als je bidt en je bidt altijd hetzelfde, daar zijn we natuurlijk ook best goed in, dat we altijd alleen maar het Onze Vader bidden, dan wordt het een sleur, dat snap je. Hè? Ik herken dat ook wel. Ik hoor mijn vader ook nog steeds elke dag bij elke maaltijd hetzelfde bidden. Ik was hem soms zelfs een zin voor. Dan weet je al wat er komt. Hè? En hoe krachtig is je bidden dan nog? Als je alleen maar. Ik snap het, veel mensen vinden het moeilijk, hè? Dat snap ik wel. Ik vind het zelf ook niet eenvoudig om altijd weer wat nieuws te bedenken als je bidt. Maar het kan zo makkelijk een sleur worden. En hij zegt erbij, bid, doe het dankbaar. Zodat je in je gebed steeds God prijst. Als je in elk gebed één ding noemt waarvoor je God dankbaar bent en steeds weer iets noemt, dan blijft je gebed ook fris en anders. Zo mag je dus aandacht hebben voor je eigen bidden en bescherm je jezelf tegen oppervlakkigheid in de omgang met God. En God wordt nooit moe om naar ons te luisteren. Ik weet, ook als we altijd hetzelfde bidden, hij luistert wel. Hij is altijd een en al oor en aandacht. En ik vond het zo mooi dat Luther ergens zegt van, met het gebed bombarderen wij de hemel. En werpen wij God zijn eigen belofte voor de voeten. Dat zijn toch prachtige dingen. Als je beseft wat het gebed voor God betekent. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor God. God houdt van ons bidden. Als je gaat bidden, dan denk je, oh, God hoort mij nu graag komen. Dat maakt je bidden al zo anders, toch? Dus vergis je niet dat God ook geniet van jouw gebed. Maar bidden is niet alleen goed voor jezelf. Het is ook nodig voor de ander. Bid voor ons, zegt Paulus in vers 3. Paulus is de verkondiger. Maar Paulus zit op dit moment ook in de gevangenis. En voor beide situaties heeft hij het gebed van de gemeente nodig. Hard nodig.
En het mooie is dat hij dan vooral vraagt, bid om geopende deuren. En dan gaat het niet om de deuren van zijn gevangenis, dat die maar vlug open mogen gaan. Maar om de deur van het evangelie en om de deur van de harten van mensen. Want Paulus kan nog zo geweldig preken. Als God geen deuren opent, dan blijven alle harten potdicht. En daarom is ons gebed voor de ander, en dat dan kun je heel breed nemen. Je kunt denken aan het zendingswerk. Maar je kunt ook denken aan mensen om je heen hier in Dalfsen. Of mensen in je eigen familie voor wie je bidt. God moet de deuren openen. Het slot zit aan de binnenkant, zou je kunnen zeggen. En als er geen gebed is, dan zakt al het werk wat wij mogen doen en mogen ondersteunen, dat zakt als een plumpudding in elkaar. He, als er geen gebed is, dan kunnen we hier in de kerk wel met elkaar wel gewoon ophouden. Met jeugdwerk, met huisbezoek, met nou ja, alles wat we mogen betekenen. Als er geen gebed is, dan hoeven we het gesprek met onze buurman echt niet te beginnen zelfs. Dat is wel mooi dat je dat ook kunt zeggen. Ik had laatst een gesprek met mijn buurman die niet gelooft of niet naar de kerk gaat in ieder geval. En hij is op dit moment heeft hij behoorlijk wat klachten, lichamelijke klachten. En ik zeg, ik zal voor je bidden. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk voordat ik iets tegen hem ga zeggen over God, moet ik eerst voor hem bidden. En hij weet dat en hij vindt dat ook wel fijn. Dus ook in dit soort gewone contacten met je buren of in de straat of met je vrienden, begint alles met gebed. He, dat geldt voor de kerkdienst ook. Ik moet ook zelf, als ik een preek maak, dan moet ik eerst bidden. En als de gemeente niet voor de predikant bidt, dan kan hij wel thuis blijven. De geest van God moet monden en harten openen. Want het slot zit aan de binnenkant. En weet dan wel wat je doet, want God zou ook wel eens je gebeden kunnen verhoren. God zou ook wel eens je gebeden kunnen verhoren, toch? Ik wil het eigenlijk best wel even benadrukken vanmorgen. Ook als wij voor anderen bidden, dat wij geloven dat God gebed verhoort. Wij zijn soms van die rare bidders. En dan, bij sommige gebeden dan twijfelen we niet aan verhoring. En in andere situaties dan twijfelen we juist heel sterk aan verhoring. Er zijn weinig mensen die zeggen, als ik bid om vergeving, dan denk ik, nou, God zal dat wel niet doen. Integendeel, ik sprak laatst nog een man die echt heel erg gezondigd had. Maar hij zei, ik ben naar God gegaan, ik heb mijn zonde beleden, ik heb vergeving gevraagd. En het is weer goed tussen God en mij. Daar twijfelde hij echt niet aan. Maar als het om andere dingen gaat, als ik dus bid voor mijn ongelovige buurman, of als mijn bid voor mijn kind dat andere wegen gaat, of mijn kleinkind dat andere wegen gaat, dan reken ik soms haast nergens op. Dan denk ik, ach, wat helpt het? Ik heb mijn knieën toch al blauw gebeten. Rare jongens, die bidders. Dat we zo tweeslachtig zijn daarin. Ook in het verwachten van wat God doet. Je bidt om geopende deuren, geopende harten. Of dat nou op het zendingsveld is of hier in Dalfsen is, dat maakt niet uit. En vervolgens denk ik zomaar bij mezelf dat de meeste deuren toch op slot blijven. Terwijl de Heere God misschien al wel klaar staat om mijn gebed te verhoren. Hij wacht alleen nog maar totdat je bidt. En misschien duurt het wat langer. Ik heb hier wel eens het verhaal verteld van een nichtje van mij voor wie mijn schoonmoeder, nou, ik denk wel 20 jaar gebeden heeft. En dat ze 6 weken voordat mijn schoonmoeder overleed, belijdenis deed van haar geloof en haar 3 kinderen liet dopen. Vrucht van het gebed, gebedsverhoring. Maar wel na 20 jaar. En mijn schoonmoeder heeft dat helaas niet bewust meer
meegemaakt. Maar zo werkt God. Soms direct, soms na lange jaren. Maar het heeft dus ook te maken met verwachtingsvol bidden. En je kunt ook te snel zeggen in het gebed, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Alsof je van tevoren al een beetje indekt tegen teleurstellingen. Maar bidden is de hemel bombarderen en geloven dat God hoort en verhoort. Verwachtingsvol bidden. Dat betekent dus niet dat bidden daarmee makkelijk wordt. Paulus spreekt over het strijden in het bidden. Ook wel een bijzondere opmerking, hè? Paulus noemt hier Epaphras, die in al zijn gebeden strijdt voor de gemeenteleden van Colosse. En dan moet je dus bij bedenken dat deze man, Epaphras, die kwam dus zelf uit Colosse. En die kende dus de gemeente heel goed. Belangrijk om te weten. Hij had daar ook gepreekt, staat in hoofdstuk 1, vers 7. En hij heeft, net als Paulus, bij wie hij nu is, in de buurt is, heeft hij heel zijn leven onvoorwaardelijk in dienst van Jezus Christus gezet. Hij is dienaar van Jezus Christus. En elke keer als die Epaphras bidt hij voor de gemeenteleden in Colosse. Dan moet je letterlijk nemen, hè, dat hij ze dan voor zich ziet, als op een foto, al hadden ze die toen nog niet. Dat hij weet wat hun zwakke kanten zijn, wat ze nodig hebben om bij God te blijven en te groeien in geloof. Dat hun geloof en vertrouwen sterker wordt. Dat ze vast zullen houden aan wat God wil. Dat weet hij, dat moeilijk is, dat strijd kost. En daar strijdt hij in zijn gebed voor. Dat strijden in je bidden. Ik wou dat toch even aan jullie vragen of je dat ook kent. Strijden in je bidden. Er zitten minstens twee dingen in. Allereerst dat er ook verzet is. Verzet van boze, duivelse machten. Die verzetten zich tegen jouw bidden. De Satan wint het weer als wij stoppen met bidden. Als we denken, het wordt toch niks. Of God verhoort dit gebed toch niet. Of het helpt het allemaal. De duivel wil eigenlijk maar één ding in jouw leven. Dat jij stopt met bidden. Dan heeft hij gewonnen. Verder mag het je goed gaan. Je mag leuk leven hebben en fijn op vakantie gaan. Maar als je maar stopt met bidden, dan is hij helemaal tevreden. Dus daarmee worstelen. Hè? Zeggen, dat wil ik niet. Ik wil volhouden in bidden. Ik wil me daar tegen dat woede van de duivel te weerstellen. Maar worstelen ook omdat je die duivelse kracht in het leven van een ander ziet. Aan een ander ziet trekken. En dat is hier ook in deze brief en dit hoofdstuk ook heel concreet. En Paulus heeft in deze brief de gemeente goed onderwijs gegeven. Op allerlei zaken over het nieuwe leven dat ze mogen leiden. En lees maar hoofdstuk 3. Over het afleggen van je oude mens. Over het knokken tegen de zonde. Over taalgebruik, over de relatie tussen man en vrouw. Over de verhouding ouders-kinderen. Dat je maar weet waar je als christen staat. Hoe je hebt te leven. Daar heeft hij duidelijk onderwijs over gegeven. En dat je goede keuzes kunt maken. En die mensen in Colosse hadden daar net zo goed als wij moeilijk mee. Want ze leefden in een puur heidense omgeving, maar ze hadden zelf natuurlijk ook nog een donkere kant. Die oude mens die toch nog steeds actief bleef. En dat je ook zomaar tot je eigen schrik kunt kiezen voor het kwaad. En bij God vandaan kunt drijven. Dat zie je soms, hè? Dat soms dan schrik je daar zo van. Dat mensen die je kent als oprechte christenen, dat die tot de raarste dingen komen. Dat je denkt, hè? Hoe kan dat? Nou ja, eigenlijk hoef jij en ik alleen maar naar onszelf te kijken. Om wat er allemaal in mij omgaat.
vertel ik ook liever niet aan een ander. He? Nou, die Epaphras die kende zichzelf en die kende de gemeente. En daarom worstelde hij in zijn gebed. Paulus heeft hem vast gehoord en gezegd. Je moet er ook bij bedenken dat ze vroeger bijna altijd hardop baden. En wij bidden graag stil in onszelf. Nou prima. Maar dat kennen ze eigenlijk helemaal niet. En denk aan het voorbeeld uit het Oude Testament van Hanna in de tempel. Hè, dat ze, nou ja, die wou zachtjes bidden, maar toch viel dat Eli op. Ze baden hardop. En Paulus heeft hem vast wel horen bidden. En dan stel ik me dat voor dat hij Epaphras dan hoort bidden. Vader, hou die man vast daar in Colosse. U weet hoe hij gemakkelijk toegeeft aan zijn verkeerde verlangens. Vader, ziet u die vrouw daar? Geef haar geloof om toch bij haar man te blijven, ondanks wat hij heeft uitgehaald. Vader, ziet u die oude broeder daar in de gemeente? Laat hij in zijn twijfels hou vastvinden in uw belofte. Vader, kijk naar die jongen van 18. Uw kind, maar zo kwetsbaar tussen al zijn niet-gelovige vrienden. Vader, maak hem toch sterk. Doe hem zien dat uw liefde mooier is dan al het andere in deze wereld. Zo streed hij in zijn gebeden. En zouden wij dat ook niet mogen doen? Misschien wel meer moeten doen. Dat, bijvoorbeeld dat je als voorganger, om maar even bij mezelf te blijven, vraagt. Gemeente, bid je ook voor je dominees. He, dat wij Gods woord brengen zoals hij dat wil. He, besef dat dominees ook last kunnen hebben van luiheid. Of gemakzucht, of routine, of stokpaadjes. Of nou ja, noem maar op wat ik dan even bij mezelf dan aantref. Bid voor elkaar. Bid voor elkaar en jullie gezin. En als je voor de ander bidt, in je gezin, in je familie, voor je kinderen, voor je kleinkinderen, voor je ouders. Als je dan zelfs worstelt in je gebed, omdat het niet gemakkelijk is. Weet je, dan bid je eerst of God jouw ogen wil openen. Je eigen ogen. Is dat nodig dan? Ja, dat is nodig. Want dan bid je dat je naar die ander mag kijken zoals God dat doet. Vol liefde. Vol ontferming. Er altijd op uit om te redden. Kun je zo naar je kind, naar je kleinkind, naar je buurman kijken met de ogen van God. En dan gebeurt er dus allereerst iets met jezelf. Wie bidt verandert eerst zelf. Dat kan niet anders. Als je bidt voor je collega op je werk, ga jij anders naar hem of haar kijken. Niet als concurrent of als een nafiguur die op jouw baan uit is, maar als iemand die Gods genade nodig heeft. Kun je zo de ander zien op je werk, als iemand die Gods genade nodig heeft? Als je bidt voor je kind, juist voor dat kind dat moeite heeft met naar de kerk gaan, die zaterdags liever uitgaat en zondags uitslaapt, waar je bezorgd om bent, komt er allemaal wel goed, blijft mijn kind wel bij God. Als je bidt, leg je het leven van dat kind in Gods hand. En kijk je met Gods ogen naar jouw kind. En je beseft je eigen beperking. Ik kan haar of hem niet veranderen. Maar ik besef al biddend dat Gods mogelijkheden onbeperkt zijn. En zoals ik net vertelde van mijn nichtje. Gods mogelijkheden zijn onbeperkt. En zo nu en dan word je daar ook in bevestigd, hè, in die zekerheid. Prachtig is dat. Als ik bid voor iemand met wie ik problemen heb, dan betrek ik er door te bidden een derde partij bij. En iemand die meer om die ander geeft dan ik. En ik vraag of die God mij ook liefde wil geven voor de ander. Als ik bid voor iemand die ziek is,
bid ik tot de God die kan genezen. En mag ik verwachtingsvol bidden. En ook volhouden, hè, daarin. Strijden in mijn gebed. Dat is ook niet in één keer klaar. Soms dan gebeurt, ik heb dat hier wel eens verteld, dat ik aan het ziekbed van iemand zat en voor hem ging bidden. Hij was in coma en opeens werd hij wakker. Ja, dat zijn bijzondere momenten. En God doet wonderen op het gebed, zeker. En daar zijn we heel dankbaar voor. Daar kunnen we ook mooie dingen over vertellen. Maar als God een andere weg gaat. Ik had in mijn laatste gemeente in Hattem, had ik een vrouw die, voor wie zoveel gebeden is, en die zat in een rolstoel en die kwam er niet uit. Die heeft met haar rolstoel op het podium gezeten om haar verhaal te doen over de trouw en de liefde en de goedheid van God. Zoals hij haar juist in die rolstoel kon gebruiken om zijn liefde door te geven. Kijk, dan kan je gebed misschien anders worden, maar niet minder krachtig. Dan bid je, oh God, maak haar op deze manier vruchtbaar voor uw koninkrijk. In en met haar ziekte. En dat doet God ook. Dat is ook gebedsverhoring. En daarvoor is er ook in dat gebed een enorme strijd geweest. De strijden in het gebed, dat mag je leren, daar mag je in groeien. Strijden voor je kind dat andere wegen gaat. Strijden voor die ander in de gemeente die er heel anders over denkt dan jij. Strijden in je gebed voor je collega die je wel kunt schieten. Strijden in je gebed om daarin zelf dicht bij de Heere te blijven en zijn liefde door te geven. Strijden omdat de duivel zo graag wil dat jij stopt met bidden. Strijden, dat is soms ook worstelen met God zelf. Heer, ik laat u niet los, tenzij u mij zegent. Zoals Jacob dat mocht doen. Heer, ik blijf bidden voor mijn huwelijk. Ook al lijkt het niet te helpen. Heer, ik blijf bidden om de verandering van mijn buurman of buurvrouw. Ook al zie ik er nog niks van. Heer, opent uw deuren, opent uw harten. U bent toch machtig? U staat nooit voor een grens. Heer, ik bombardeer de hemel met mijn gebeden. Ik weet dat u daar niet koud onder blijft. Heer, ik blijf mijn kind, ik blijf mijn kleinkind onder uw aandacht brengen. En ik zeg het met de moeder van Augustinus.

Zo mag je bidden, gemeente. Voor je kind, voor je collega, voor de zieke. Ook voor diegene aan wie je eigenlijk wel een hekel hebt. Dat kan. Maar dat verhindert je niet om voor hem of haar te bidden. Zo mag je bidden. Heer, vervul ook hen met uw liefde. Zo mag je als Christus zijn. Die bad voor zijn vijanden. En zo zingen we het ook zometeen. Ik wil als Christus voor jou zijn. En kijk er, als je zo bidt en worstelt en blijft bidden, kijk er dan niet raar van op dat God jouw gebed verhoort. Amen.

Ja, we zijn dus bezig met de Colossensebrief vanmorgen. En daar wil ik de leefregels ook uit het voorgaande hoofdstuk lezen uit Colossensen 3. En daarna zullen we opwekking 689 spreken, o Heer. Paulus zegt daar, laat dus wat aards is in u afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft Gods toorn degene die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede en drift, laster en vuile taal. Bedrieg elkaar niet langer. Nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, skieten, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles

allen. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u ook elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot het volmaakte eenheid maakt. Tot zover.

zullen gaan bidden en ook voorbeden doen en dankzegging. We willen danken met Gerry van Lente. Dat ze de uitslagen heeft van de CT-scan en dat die goed waren. Dat er geen nieuwe uitzaaiingen gevonden zijn. En ze is daar heel erg dankbaar voor samen met haar man Gerrit. Dat ze dit nu als geschenk mogen ontvangen. We willen ook danken met Romboud en Hilde Zielman Pruim. Dat ze gisteren mochten vieren dat ze 25 jaar getrouwd zijn. En dat God al die jaren waarin ze lief en leed deelden bij hen was. Dat ze samen met hun kinderen, Christian en Marilyn en Robin, mogen vieren. En God zal ook verder met hen gaan en zijn liefde en trouw zal hen leiden. Dat geloven en beleiden ze. Wij willen ook bidden voor Marinus en Swanny Zomer. Nu Marinus deze week is opgenomen in Harderwijk, in Zonnevank, omdat het thuis niet meer ging. En ze hopen ook dat hij gewoon een plekje mag krijgen in Rozengaarde. Maar het moest opeens toch gebeuren. En we dragen hem en ook Swanny aan de Heer op. En we bidden ook voor Martha en Rolf Robbe. Nu de broer van Martha is overleden, Frederikus. Hij heeft heel moeilijke laatste jaren gehad. En eigenlijk is zijn sterven voor hem dus ook echt een verlossing. En daar willen we ook voor danken, maar ook hen opdragen aan God. Laten we samen bidden. Heer onze God, wat mooi dat we mogen bidden. En dat u uw oor neigt als wij bidden. En dat u graag naar ons luistert. Wij vinden bidden soms een opgave, Heer, dat willen we ook maar eerlijk tegen u zeggen. En soms dan komen we er niet eens toe, of dan bidden we kort, of dan raffelen we het af. Maar als we beseffen dat u graag naar ons luistert, dat u zelfs wacht op ons gebed, wat wordt het dan anders, Heer? Leer ons om zo eerst naar u te kijken en te beseffen dat u blij bent met ons gebed. En dat als wij zo bidden, in de wetenschap dat u luistert, dat wij daardoor zelf ook veranderen. Dat uw liefde ook in ons komt. En dat we daardoor ook mogen bidden met liefde voor degene die u op onze weg plaatst. En dan mogen we ook weten dat u onze gebeden gebruikt. Dan mogen we verwachtingsvol bidden. Ook in tijden van ziekte, van moeite. Maar ook van vragen die we hebben. Van onrust, onzekerheid. Dat we dan mogen weten dat als wij bidden, dat u niet alleen luistert, maar ons gebed ook inzet. En op ons gebed het goede wilt doen. En soms dan merken we dat ook. Ja, zo danken we ook met Gerry van Lente dat zij ook na zo'n periode van operaties, van ziek zijn, van herstel, zo'n lange weg moest gaan. En dat ze nu mag horen dat, dat ze schoon is, dat er geen nieuwe uitzaaiingen gevonden zijn. Heer, wat is dat ook een gebedsverhoring. Wat zijn er ook voor haar veel gebeden opgezonden. In huis, in de kerk, in de familie. En dan mogen we weten dat u die gebeden ook hebt gebruikt. En daar dank u met hen van harte voor. Wilt u haar ook verder herstel van krachten geven, zodat ze ook met Gerrit verder kan in haar leven. Heer, zo willen we ook tot u bidden voor Marinus en Swanny Zomer. Nu Marinus zo plotseling weg moest uit huis, niet meer ging thuis. Dat zijn situatie toch moeilijker werd. Heer, wat is dat een moeilijk afscheid dan. En we bidden dat u hem ook in Harderwijk draagt in uw liefde. En vasthoudt als uw kind. Ook als zijn mogelijkheden steeds minder worden. En wilt u ook Swanny geven dat ze in dat geloof dat u bij hem bent ook verder kan. En dat ze die rust bij u ook mag ontvangen. Als de God die ook in de moeilijke tijden erbij bent en ons leidt.
Zo bidden we voor elkaar, Heer. We bidden ook voor Martha en Rolf Robben. Nu ze de broer van Martha moeten missen. Na moeilijke laatste jaren vol van ziekte en moeite en pijn. Heer, is het voor hem een verlossing. Dat hij nu bij u mag zijn zonder ziekte en zonder pijn. We bidden dat u zijn vrouw en familie en ook Martha en Rolf troost met die zekerheid. En zo kracht geeft voor de begrafenis deze week. Wees hen daarin nabij. Heer, zo bidden we ook voor mensen in onze omgeving die van u vervreemd zijn. Misschien in onze eigen familie, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, vrienden, buren. Heer, we willen blijven bidden, we willen ook strijden in het bidden, niet opgeven. Ook als de duivel ons influistert dat het toch geen zin heeft. Dan willen we blijven bidden. Omdat we weten dat u soms ook pas na tientallen jaren de vrucht op het gebed laat zien. Maar geef dat we dat ook beseffen, dat gebed ook een zaak is van lange adem. En dat u niet aan onze wensen gebonden bent, maar dat u onze gebeden wel wilt gebruiken. Wilt u ons daarom helpen om te blijven bidden, om geopende deuren en geopende harten. Heer, zo bidden we ook voor het werk van de evangelisatie, van de zending, van onze eigen getuigenis, dat dat ook vruchten van geloof mag opleveren. En dat uw kerk zo mag groeien. Heer, bidden is ook danken. En daarom willen we ook in het gebed danken met Ron Bout en Hilde Zielman en hun kinderen, dat ze hun zilveren huwelijk mochten vieren gisteren. Dat ze al die jaren door u geleid zijn in alle situaties. Dat geeft ook hoop en moed voor de toekomst. Dat u ook verder met hen meegaat. Heer, zegen hen samen met hun kinderen op hun levensweg. En geef ze vooral ook de zekerheid dat niets hen van uw liefde kan scheiden. Heer, zo mogen we bidden. Verwachtingsvol bidden. En de wetenschap dat u op ons gebed ook uw koninkrijk doet komen. Want u leert het ons ook bidden. Uw naam worden geheiligd. Maar ook uw koninkrijk komen. En u wilt dat gebed gebruiken om de dag van de Heer Jezus nabij te brengen. Geef dat we dat ook beseffen, Heere God. Dat ons gebed ook om de invulling en de vervulling van uw beloften ook verhoord wordt. En geef dat straks als de Heer Jezus terugkomt. En hoe snel zal dat misschien al zijn? Dat we daar ook met heel veel blijdschap bij mogen zijn. En dat we hem mogen begroeten die zich eerst voor ons naar de aarde begaf. En die de weg ging naar het kruis en het graf. Heer Jezus, kom toch en maak alles nieuw en maak alles goed. En geef dat we daar straks allemaal met vreugde bij mogen zijn. Dat mogen we verwachtingsvol bidden, Heere God, in Jezus' naam. Amen. Tijd voor de collecte. En daarna ons laatste lied, Maak Muziek voor God de Vader, gezang 231, vers 1 en 3.

0: Ontvang de zegen van onze God en ga in vrede naar uw huis of de plek waar u op dit moment u begeeft. De genade van onze gestorven en opgestane Heer, Jezus Christus. En de liefde van God, onze trouwe Vader. En de eenheid en de kracht van de Heilige Geest is en blijft met u en jullie allen.
1: Je luisterde naar een dienst vanuit het kruispunt in Dalfsen, waarin dominee Henk Messling voorging. Tot 11:30 gaan we verder met het gospelprogramma. In het nummer Hier van de cd Storm voor de Stilte zingt Martijn Buwalda ervan dat we uit de drukte van ons leven naar God mogen gaan om tot rust te komen. Wat mooi, juist in deze vakantietijd. En daarna volgt het nummer God en reisgenoot.

We zijn alweer bijna aan het eind van ons programma. We sluiten af met opwekking 845, de zegen. En hierna gaan we verder met het kinderprogramma. Fijn dat je luisterde en tot de volgende keer.

Hallo allemaal, ook in de zomervakantie gaan we gewoon door met ons programma Ik Ken Je Wel. Fijn dat jij luistert vandaag. Veel luisterplezier. We beginnen deze uitzending met het welkomstlied en daarna het alfabet. Ga jij ook staan als jouw letter van je naam aan de beurt is?

0: It's my only day!
1: We gaan verder met een dank u wel liedje. We hebben heel veel waarvoor we dankbaar mogen zijn.

Kijk jij ook om je heen naar wat God allemaal gemaakt heeft? Daar heb je in de vakantie extra tijd voor. Je ziet misschien wel mooie stranden, hoge bergen, mooie bossen, sterren aan de hemel of een felle zon die schijnt. Fijn om daarvan te genieten. Hierna nog een mooi liedje over de schepping.

We zijn alweer aan het eind van het programma. We draaien tot slot nog het liedje Prijs de Heer. We wensen jullie allemaal nog een hele fijne vakantietijd namens het team van de Nederlandse Gereformeerde Kerk uit Dalfsen.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en daar geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Glory Sound.

Goedemiddag en welkom bij Glory Sound, christelijke muziek van toen tot aan nu hier op RTV 4. Mijn naam is Alida en ik wens u al een heel veel luisterplezier toe.

Heeft u vragen of wilt u een bijzondere kerkdienst of concert dat binnenkort plaats gaat vinden benoemd hebben in ons programma? Mail dit dan door via glorysound@live.nl.

0: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op politica Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Sheikh Hamad is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. De temperatuur daar loopt op tot 36 graden. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer lang zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
6: Glory Sound.

Glory Sounds, Gods liefde klinkt in elke toon, van oude psalmen tot aan de nieuwste liederen van nu, hier op RTV 4.

0: U luistert naar Gloriesound met mooie christelijke liederen van toen tot aan nu.
1: Ik zag

zilver en goud.

U hebt geluisterd naar Glory Sound en ik hoop dat u hebt genoten. Volgende week tussen 12 en 2 ben ik er weer en ik hoop u ook. Tot dan!

0: FTP.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op BOVO-opleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechter bal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamed is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler, in het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw wat bewolking en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is RTV 4.
1: Het opwekkingsuurtje met God.
6: RTV 4.

0: Een hele, hele, hele goede middag, lieve luisteraars, bij RT4. Wat fantastisch. We kunnen weer lekker radio maken. En het is weer een prachtig uurtje. Het opwekkingsuurtje samen met God. En het betekent ook samen de Bijbel door. Vorige week zat ik hier lekker met Kimberly op het Nieuwe Deur. En vandaag is mijn partner in Christ weer aanwezig. En hoe heerlijk is dat. Mijn naam is Marjolein. Misschien ben je voor het eerst keer ingetuned. En ik doe dat dus niet alleen. Doe het met mijn partner. En ik geef graag het woord even aan haar.
1: Ja, hallo allemaal. Wat fijn om hier weer te zijn vandaag op de zondag. En dat is ook Gods dag. En misschien vier jij het wel op zaterdag of op een maandag of op een dinsdag. Maar het is wel mooi om een soort gezamenlijke dag te hebben. Want dan kun je ook met elkaar tegelijkertijd God gaan aanbidden. En dat is natuurlijk ook wat hij heeft ingesteld. We zijn vaak al zo druk om ook echt eens even je tijd en aandacht lekker aan hem te geven. En daarnaast zegt hij in zijn woord dat we het ook heel hard nodig zijn om tijd met hem te besteden.
0: Absoluut. En het mooie is inderdaad lekker samen de Bijbel door. En we hebben vandaag weer iets moois voor jullie van God doorgekregen. En dat God wil dat we in balans zijn. En dat is soms zo ongelooflijk pittig. Vorige week zei ik ook al, het is een nieuw begin samen met God. En hier in het noorden van het land zijn de vakanties een week geleden al begonnen. Volgens mij is nu de andere zone. En die is nu begonnen met vakantie. En daar gaan we zo eens eventjes over hebben. Wat wil God eigenlijk met onze vakantie? Ja, je denkt, wat is dit? Ja, maar je zult zien straks. Leuke dingen, bijzondere dingen. Maar voordat we dat doen, zeggen we altijd even, pak, zodra ik gaat Kimberly of Eren een lied opstarten. Pak dan even je Bijbel, pak even je pen en papier. En wees er ook klaar voor wat God voor je heeft. Want God heeft zoveel meer. En heb je tussendoor nou vragen, stuur ons dan even een appje. 06-44-94-5414. En vorige week heb ik 3 leuke appjes gekregen van mensen. Dat ze er wat aan hebben gehad. En dat is fijn. Want wij willen ook heel graag doen wat God van ons vraagt. Maar ook dat jullie bemoedigd worden. Dat jullie, ja, dat we allemaal niet alleen jullie, ook wij worden bemoedigd door God, door dit prachtige uurtje. En dat we er ook van leren, dat we meer gaan begrijpen van God. En het waren ook hartstikke leuke appjes, dat één iemand zei, wow, zo had ik het nog niet gezien. Nou, fijn. Fijn luisteraar dat je het zo'n andere invalshoek. Want God is liefde. God is liefde. God heeft geduld. En ook Galaten 5 vers 22 is een van de vruchten. Het is één vrucht, maar één van die partjes is langmoedigheid. En dat vinden we allemaal heel erg moedig. Heel moeilijk, maar het is ook moedig. En vorige week zei ik het ook al. We mogen met vrijmoedigheid voor de troon van God komen. Maar ook in alle rust. Ik geef het woord even aan Eren. Ze heeft vast een mooi lied en dan komen we zo bij jullie terug.
1: Ja, we hebben het lied Joy. En de vreugde van God die krijg je door alleen al hem te gaan aanbidden, hem te zoeken. Maar soms ook gewoon even je verhaal te doen. Mijn man zei van de week, hey, ik bid wel heel veel. Maar het gewoon even praten met de Heer Jezus. Hij zegt, ik ben echt even gaan praten. Ik ben even alles gaan vertellen en gaan delen. Alle ins en outs waar hij mee zat. En dat zie je heel vaak David ook doen. Job is daar ook een voorbeeld van. Want dat is je relatie. Als ik alleen maar bid naar mijn man of zo, wat hij allemaal moet doen, of ik praat even met hem, zijn twee verschillende dingen. Maar het moment dat je tijd met hem besteedt, maar alleen al lofprijzen aanbidden, hem de eer geven, dan krijg je echt vreugde van. Dus zing lekker mee het lied Joy.

0: Yeah, I've got joy. Joy in the morning, joy in the evening. Hoe gaaf is dat? En dat is ook de liefde, de blijdschap die God voor ons heeft. En ik noemde net al Galaten 5 vers 22. Die prachtige vrucht van God. Die prachtige vrucht van de Heilige Geest. Vol met karaktereigenschappen van God en van de Heer Jezus. En het mooie is, op het moment dat je wederom geboren wordt, dan krijg je al die zaadjes al in je. En samen met God kun je die zaadjes, kun je gaan dat het gaat groeien en bloeien als nooit tevoren. Het ene zaadje gaat wat makkelijker als de andere. Maar dat is ook je innerlijk proces. En je innerlijk proces die gaat van start op het moment dat je een nieuw mens bent geworden. Een nieuwe schepping. Hoe mooi is dat? Vakantieperiode. En ik was vanmorgen eens even lekker met de Heer bezig erover. Het is zomer en heel veel mensen hebben vakantie. Het is een tijd van opladen. Een tijd van het oude opruimen en nieuwe dingen doen. En dan denk je opruimen. Ja, kijk, we gaan vakantie vieren. Iedereen heeft recht op vakantie. En dat vindt God ook heerlijk. Want de Heer Jezus die ging ook af en toe in een bootje. Even de boel. Even niks met niemand. Even alleen samen met God. Natuurlijk, hij is de Heer Jezus. En hij is altijd met ontferming bewogen over de ander. Maar soms moeten we ook eens een pas op de plaats maken om in balans te komen. Maar hoe doe je dat dan? Want iedereen wil wat van je, iedereen zegt wat. En hoe gaan we dat doen? Nou, het eerste belang is dat het fundament recht gaat staan. Eer en ik waren er straks ook even aan het kletsen. Het fundament is zo belangrijk dat dat stevig staat. Want zonder fundament dan groei je scheef. Maar je moet ook de kosten berekenen daarvoor. En dat die kosten, dat is iets heel belangrijks. Hoe bereken je nou de kosten? Nou, in Lucas 14, misschien kunnen we daar eens even heen. Daar staat een hele bekende uitdrukking. Lucas 14, vanaf vers 28. En de Heer Jezus is bezig met zijn discipelen. En hij gaat vertellen over berekende kosten. En dat is ook berekende kosten voor jouw leven. En ik hoop dat iedereen het heeft. Lucas 14, vers 28 tot en met 33. Wij hebben de NBG. Heb je een andere vertaling? Geen probleem, maar dan denk je, hé, wat zegt ze? Want wie van u die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen. Of hij het werk zou kunnen volbrengen. Anders zouden, als hij de fundering gemaakt had en het werk niet kon voltooien, allen die het zagen beginnen hem te bespotten. Zeggende, die man, die begon te bouwen, maar hij kon het niet voltooien. Of welke koning die tegen een andere koning wil optrekken om met hem tot een treffen te komen, zet zich niet eerst neder om te beraadslagen. Of hij in staat is met 10.000 man iemand te ontmoeten die met 20.000 man tegen hem optrekt. Waar het hier om gaat is, op het moment dat jij wederom geboren bent, dan ga je ook samenwerken met God de Vader, de Heer Jezus en de Heilige Geest. En dan zegt hij ook van, bereken de kosten. Maar denk je, ja, wat zijn die kosten? Nou, die kosten zijn dit. Kan jij het mentaal aan, lichamelijk aan? Eer en ik, we hebben heel veel fouten gemaakt. Ik heb ook persoonlijk heel veel fouten gemaakt. En vooral in het begin van mijn bediening. Oh, ik ging dit doen, ik ging dat doen. En ik raakte emotioneel leeg. Mijn auto, benzine raakte leeg. Het gebouw wat ik had gehuurd, ja, dat was leuk, maar dat kon ik niet meer betalen. En ik werd ook bespot. We werden ook bespuugd. Maar God is dan zo liefdevol. En hij zegt, hij geeft ons steeds kans op kans. En ook van je fouten leren. Het maakt niet uit hoe vaak je valt. Het gaat erom hoe vaak sta je op. Maar dan hoe sta je op? Nou, in het Bijbel staat ook over het geestelijke fundament. Wat heel belangrijk is voordat jij ook iets gaat doen voor Gods Koninkrijk. En van de week had ik een heel mooi gesprek met iemand. En toen zei ik van, wat is het fundament? Toen zei zij, ja, de Heer Jezus. Ik zei, oké, maar als we dan naar de Heer Jezus kijken, wat is zijn fundament? En toen was het stil. Ze zei, dat geeft niet. Maar wij zijn zijn schepselen. Wij zijn van God. Wij nemen deel van zijn lichaam. En waar de Heer Jezus doorheen is gegaan, gaan wij ook doorheen. En hij is onze voorloper. Hij loopt altijd voorop en wij lopen achter hem aan. En is het wel fijn dat je weet waar we naartoe gaan. We gaan naar God. Dat sowieso. Maar bereken je kosten. En ik ga je wat simpele dingen vertellen. Ik ga je eerst even het Bijbeltekst geven. Hebreeën 5 vanaf vers 11 staat. En dan moet je even doorlezen tot Hebreeën 6, vers 1 en 2. Gezien de tijd behoor je leraars te zijn. Dat staat daar. Maar hij praat vorige week zei ik al, pak deze 4 teksten. Wie spreekt er? Tegen wie wordt er gesproken? Waar gaat het over? En hoe pas jij het toe? En deze tekst spreekt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Hij vertelt hun over het christelijk. Hij vertelt over het volwassen worden. Hij vertelt over het fundament wat zij al lang hadden moeten weten. Maar die dingen die daar staan zijn heel belangrijk. Want een van die dingen is dode werken. En ik vroeg ook van de week, ik zeg, goh, wat zijn dode werken? Ja, geen idee. Iedereen kent misschien die tekst wel. Heren, heren, we hebben in uw naam demonen uitgedreven. We hebben in uw naam dit en dit en dit gedaan. En dan zegt de Heer, en dat is pittig, ik heb u niet gekend. Wow, maar we hebben dat al met liefde gedaan. Ja, maar wacht even. Heb ik je ook gevraagd om dit te doen? Wij, in onze enthousiasme, Eer en ik hadden het ook een gesprek. Nee, wij moeten niet alles doen. Nee, we moeten het samen doen. Samen in het lichaam van Heer Jezus Christus. De een is goed in organiseren. De ander is goed in koffie zetten. Ja, de ander is goed om stoelen neer te zetten. De ander kan stoelen ophalen. Met elkaar doen we het fundament recht trekken. Iedereen van ons die enthousiast is en vuur is, die wil alles wel doen. Maar op het moment dat jij een ander werk gaat doen wat God van jou gevraagd heeft, dan ontneem jij de andere zegen. Ja, want die had het ook kunnen doen. Die moet misschien zelf ontplooien, de kosten berekenen. En jij moet soms even wachten, gewoon even zelfbeheersing houden. Ja, dat is ook een stuk van Galaten 5, vers 22. Wacht even op de ander. Wacht gewoon even. Want als wij altijd haantjes te voortjes zijn, daar was ik altijd heel duidelijk. Oh, ik doe het wel. Ik ga het wel doen. Dan loop je jezelf voorbij. God gaat op een bankje zitten van, nou, ik wacht wel even Marjolein tot je klaar bent. Maar de ander die het had willen doen, die denkt, oh, Marjolein doet het al, dan hoef ik het niet te doen. Dus het is veel meer dan jij kan bedenken. En hij vertelt ook, de Heer Jezus, in die Lucas 14, om pas op, je moet ook offers geven. En soms is het offer dat je niets doet. Ja, dat klinkt heel raar. Maar het offer is dan van, oh, maar ik kan het doen. Nee, Marjolein. Nee, Erin. We blijven even wachten. En dan geef je het offer van geduld. Hoe bijzonder is dat? Toch, Erin?
1: Ja, zeker.
0: Ja. En dat wachten, dat vinden wij soms heel lastig, hè? Dat wachten om te doen, om dingen te laten om te doen. Maar God vraagt het wel. Want als je rust creëert om je heen, ik spreek net zo goed nou tegen mij, hè, tegen ons. Als je rust creëert om je heen, dan heb je steeds meer rust. Vroeger zei mijn moeder wel eens rust, reinheid en regelmaat. En ik heb er nog last van als het moment dat ik thuis kom en het is troep om me heen, door verschillende dingen, dat maakt niet uit, dan heb ik onrust in mij. Dan denk ik, oh, ik moet rust om me heen, want ik wil graag de stem van God beter verstaan. En ik heb dan nodig omdat de tafel leeg is, dat er even rust om me heen is, zodat ik lekker vrij kan denken en kijken. Ik ga even weer een nieuw lid doen. Althans, ik niet. Dat gaat Erin doen. Dan kunnen jullie even bijkomen. En dan komen we nog terug met hele leuke dingen.
1: Ja, weet je, het is gewoon heel mooi. En God spreekt hier ook veel over wijsheid. En vanochtend had ik met God ook over. En dan wordt aan alle kanten alweer aan je getrokken. En natuurlijk, iedereen zit in zijn eigen ding, zijn eigen wereldje. En we hebben allemaal emoties. Maar ook als je wil gaan bouwen in Gods Koninkrijk, dan kun je inderdaad heel enthousiast zijn. En dat is super, super mooi, want dat is ook je drijvingskracht, hè, om te gaan. Maar dan eigenlijk als je de Bijbel doorkijkt, dan wie er of wat er ook maar iets gaat doen voor God, begint bij God zelf, met een plan.
0: Ja.
1: En zelfs de Israëlieten kregen taken toebedeeld. En Mozes kreeg ook van God, hij ging eerst naar God, hij ging vragen om wijsheid en wat hij moest doen. Toen schreef hij de 10 geboden, maar hij gaf ook taken. Ja, de ene zette de tenten op. Als iemand ziek was, moesten ze het zo doen. Als iemand zo deed, dan moesten ze zo doen. Waarom? Om hun veilig te stellen in de woestijn. Wij vinden soms die regels en structuren heel irritant. We willen alleen maar Heilige Geest vrijheid. Maar de Heilige Geest is ook raad en wijsheid. En dat stukje van de Heilige Geest vergeten we soms. Maar kunnen we niet zonder. En vooral nu is het soms gewoon gaan. En we gaan evangeliseren. En we gaan dit doen. En dat is allemaal fantastisch. Maar als je het vanuit een stevig fundament. En zelfs voordat zij het fundament gingen bouwen in Lucas. Gingen zij dus eerst de kosten berekenen. Ze gingen eerst zitten. Oké, hoe gaan we dit doen? Wat gaan we dit doen? Kunnen we dit aan? Wat zijn we ervoor nodig? Dus je gaat eerst God zoeken, ook in praktische wijsheid. En soms vraagt God iets van jou lichamelijk te doen, waarvan jij denkt, maar dat kan ik niet. Maar dan ga je ook daarmee naar God. Vraagt u dit van mij te doen, dan weet ik dat u mij kracht gaat geven. En misschien gaat God je wel genezen door het proces heen. Maar je begint bij hem, in dat basisfundament. En dan ga je bouwen. En de rest, maar dan weet je ook wat voor fundament je moet gaan bouwen. En dat kan in de meest kleine dingen zijn, hoor. Toen ik de paarden ging doen en je bent eerst alleen en er zijn soms weinig arbeiders. En dan ga je alles doen wat er maar is, omdat je het niet erg vindt. Ja, dat kan helemaal niet. Dat is letterlijk lichamelijk onmogelijk. Ja. En dan denk ik altijd, maar u geeft me toch wel kracht om alles te doen. Wat maakt het nou uit? U heeft ook alles voor ons over gehad. Maar hij heeft ook wijsheid gegeven om dingen uit te voeren. En dat daarnaast het hele lichaam actief wordt. En dat je echt samen gaat. En dat is een hele mooie weg. Niet alleen de makkelijkste. Maar we gaan natuurlijk een lekker lied zingen. Opwekking 609. U bent heilig. En ik vind het echt een van mijn favoriete liederen. Omdat hier in dit hele lied, het enige wat je doet is non-stop. En het liefst nog a cappella. Dus met elkaar samen. Proclameren wie God is. Het enige wat je doet met elk woord wat je uitspreekt is proclameren wie is hij. Ja, dat is geniaal jongens. En dat geeft zoveel kracht.

0: U Alleen, jongens. Dit is zo'n prachtig lied. En ook twee stemmen, hoe mooi is dat? Dat lied hoorde ik eerst voor het eerst iets van 12, 13 jaar geleden. En dat raakte me ook heel diep. En gisteravond was ik met Kimberly bezig de liedjes uit te zoeken. En dit lied kwam gewoon hard, direct in mijn hart. Ik denk, ja, dat is ook zo. Hij geeft leven. Hij geeft het allemaal. Ik vind dat ook zo mooi. En gisteravond, soms hebben wij het ook heel pittig. En dat gaat goed. Ik zei vorige week al, ben door de woestijnperiode heen. Alleen af en toe dan wil die andere kant nog wel eens even ons achterom laten kijken. En ik was bezig met God. En dat is ook heel duidelijk dat God zegt, ja, maar elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Ik denk, dat is ook zo. Want ik was nog even kijken aan wat ik eerder gedaan had en wat ik niet had gedaan. En vooral dat ik niet had gedaan. En die andere kant, die had weer lekker een stok om mee te slaan. En daar was ik een beetje klaar mee. En ik zat daar en ik dacht, nee, dat moet anders. En Matteüs 6, ik geef je meteen even de tekst waar het staat. Matteüs 6, vers 24 tot en met 34. Gaan we nu niet lezen hoor. Maar daar staat het, dat elke dag heeft genoeg aan zijn eigen. En God zorgt voor jou. God zorgt echt voor jou. Het is alleen af en toe heel erg lastig. En wij maken voor ons vaak zorgen terecht. Hè? Dat snap ik. Oh, ik praat ook tegen mezelf. En maar God zegt in zijn woord, wees niet bezorgd over uw leven. En dat is ook wat God zegt over ons leven met wat we mogen doen voor hem. Lieve mensen, we zijn niet perfect. We zijn niet 100% oké. Nee, we mogen dat wel uitspreken. Vader, ik ben 100% oké dankzij u. Vader, het is me vandaag niet gelukt. Maar wilt u mij helpen om het anders te doen, om het beter te doen? En als we kijken naar koning David, psalmen staan er vol van dat hij zich ook bezorgd maakt. Dat hij ook boos is op zijn tegenstanders. Maar ook het mooie is dat hij altijd zegt, Heer, vermorzel ze. En dan zegt hij daarna, maar laten we uw wil doen. En dat is ook zo mooi. Wij maken ons soms zoveel zorgen, ik ook, over wat gaan we morgen doen? Wat gaan we volgende week doen? Hoe ga ik het allemaal doen? Hoe ga ik het allemaal doen? En de enige die daar plezier van heeft, is de andere kant. Om jou onrustig te maken, om jou tegen te houden, om de dingen te doen die God van je vraagt. En Eer en ik waren net ook even aan het praten van hoe of wat. We hebben heel veel leuke dingen in het verschiet. Echt waar. De Bijbelvierdaagse. We gaan lekker weer workshop geven met dansen met vlaggen. En Eren gaf ook heel duidelijk aan, terecht. Marjolein, je hoeft ook niet altijd alles alleen te doen. En het is niet dat zij niet meehelpt. Ik bedoel even dat ze dat tegen mij zei. Ik denk, ja, dat is ook zo. Want ik had alweer van, ik ga al dat regelen, dat zal regelen. En dan heb je ook iemand nodig. In dit geval sowieso. Een broeder of zus zegt, maar ja, Marjolein, je hoeft niet alleen te doen. Nee, dat is ook waar. Met elkaar komen we weer terug. Samen dragen we de lasten die we mogen doen. Maar als ik steeds regel dat iemand de stoelen brengt, dan kan iemand anders die ook niet doen. En daar moet ik ook naar luisteren. Van waar gaan we heen? Hoe gaan we het doen? En God blijft zeggen, kijk naar de vogelen. Vogels, kijk naar ze. Ze werken niet, ze hebben dan geen baan. Wat ze doen is, ze vliegen overal heen. Nou zijn we niet vogels, dat weet ik wel. Maar God pakt wel even dat, hè, die metafoor van alles wat je nodig hebt vandaag, doe dat met God. En wat niet lukt, lukt niet. Maar stel ook dingen niet uit. Want dat was ook een mooie. Gisteravond was ik daar ook mee bezig. Om het balans te brengen, terug te brengen. En hè, dan heb je van die balans, dat gaat dan heen en weer. Maar ook weer balans te brengen. Het fundament van wat is er nu nodig? Waar gaan we naartoe? En hoe ga je dat uitvoeren? En dan bereken je meteen de kosten. Ik vond dat heel mooi om daar ook rust over te hebben. Ik heb straks eerst nog een mooi lied en dan komen we straks terug met wat je meer energie geeft en wat je minder energie geeft. En ik denk dat het een heel goed leermoment is voor ons allemaal. Maar Eren, ik geef het graag even het woord aan jou.
1: Ja, we hebben het lied Standing on the Promises of God van Powerful Reggae, Gospel Worship Song. En het mooie is, kijk, God heeft een woord vol beloftes. Maar soms zijn de beloftes ook dat hij je rust en vrede wil geven. Dat je sabbatsrust elke dag in kan gaan. Omdat je gewoon vrede hebt in je hart. De vrucht van de geest, nou, die wil ik graag ten volle. Want dan ben je onder alle omstandigheden verheugd. Nou, wie wil dat niet? Weet je, al dat soort mooie dingen. Maar soms kunnen het ook beloftes zijn in jouw leven. Dat hij de wensen van je hart. Misschien heb jij wel op je hart om weeskinderen in Afrika wat te gaan doen. En dat verlangen zit er al zo diep. Maar steeds zie je beren op de weg. Of wat voor jongeren die op de straat hangen. Je weet niet hoe je moet beginnen. En dan begin je dus bij God. Om voordat je maar gaat bouwen aan je fundament. Dat je hem eerst wijsheid gaat vragen hoe je dat dan kunt doen. En soms begint het gewoon in het eenvoudige en klein. Maar dat is ook wat Marjolein net zei. Het is wel dan de stappen die je kunt maken. Kun je alvast maken. En vanochtend had ik ook een vraag van iemand. En toen zei ik ook van. Joh, dat is wat je nu op je hart hebt. Je vraagt er een bevestiging voor. Want je wil zeker weten dat het van God is. De stap die je maakt. En dan krijg je rust. En dan krijg je bevestiging. En dan ga je dat morgen doen. Maar die was al bezig wat daarna dan zou kunnen komen. Ja, ik zeg, soms weet je dat nog niet. Zolang je dat nog niet weet. Je doet vandaag wat je vandaag kan doen. En wat je vandaag weet. En de rest laat je los. En dan ga je wachten. En dan geeft God de volgende stap aan. Maar ondertussen weet je al wel waar je ongeveer naartoe gaat. Maar als ik een huis aan het bouwen ben, heb ik een plaatje van het huis hoe het gaat worden. Het is niet in één dag klaar. Wij willen alle ins en outs. Hoe gaat die vrachtwagen er komen? Hoe gaat dat er komen? Hoe gaat dat? Gaat er ook nog iets zijn in het huis wat misschien kapot is, wat ik nu nog niet weet? Nee, dat soort details krijg je niet altijd. Dat is samen wandelen. We zijn de Heer Jezus ook nog elke dag nodig. Gewoon met hem spreken. Doen wat je vandaag kan doen. En de rest weer loslaten en staan op die prachtige beloftes. Die hou je vast, wat voor tegenwind er ook komt. Wat voor stormen er ook komen. Ook al lijkt het niet eens meer te lukken. Gewoon blijven volhouden. Uiteindelijk gaan die beloftes uitkomen. Ook al zien wij het nog niet, hij ziet het wel.

0: Standing on the Promise of God. Hoe mooi is dat, lieve mensen. Ja, en weet je, lieve mensen, die promise van God, die belofte die hij jou gegeven heeft. Wij mensen zijn soms heel ongeduldig. Dat hoor ik mezelf ook bij. En als je dan kijkt naar de mensen in de Bijbel. Hè? Mozes, maar ook Maria. Je denkt, Maria, geduld, ja. Kijk, Maria kreeg die droom en ze werd wel zwanger. Maar je staat niet precies bij hoe lang. En Zachariah, die vertrouwde ze helemaal niet meer. Met zijn vrouw dat hij een kind zou krijgen. Die denkt, nou, hou er maar mee op. En toen werd hij monddood even gemaakt. Zodat hij ook niet meer negatief kon spreken van, het gebeurt toch niet. Lieve mensen, God maakt beloftes. Maar voor God de tijd is één dag, kan een jaar zijn, kan 1000 jaar zijn. Maar die belofte van God, die staat. Maar ook het mooie is, terwijl ik dit zeg, laat God ook zien van, wij mogen dromen. Droom ook groot. Vanmorgen was ik aan het bidden en toen herinnerde God mij iets van 15 jaar geleden. Ik was toen in een kerk, maakt niet uit waar. En toen was er een gesprek, of in ieder geval een preek. En toen ging het over, wat wil jij van God ontvangen? En er was een denkbeeldige vijver op de grond. En toen zei de persoon ook van, durf jij te knielen bij de waterkant? En durf jij eruit te halen wat God voor jou heeft? En ik was een van de weinigen, ik letterlijk en figuurlijk liet ik me op de grond vallen, dat kon toen nog. En ik schepte armen vol met beloftes. En ik hoorde achter mij iemand zeggen, nou, die is ook druk bezig. En toen dacht ik, maar daar gaat het niet om. Dit is tussen mij en God. Ik wil alles wat God mij wil geven. En vanmorgen ook, had gisteren een mooie dag, maar ook soms een vervelende dag voor een aantal dingen wat niet erg is, maar ja, wat toch even op mijn hart werd gedrukt. En dan ga je zitten vanmorgen en dan zeg ik, Vader, Heer Jezus, Heilige Geest, ik heb echt niet veel dingen goed gedaan. En ik heb wel een aantal dingen goed gedaan. Maar en toen liet God mij zien, die vijver, waar ik op mijn knieën zit en dat ik armen vol uitschepte. En toen vroeg God aan mij vanmorgen, Marjolein, wat is er nog van over? Geloof je nog in de belofte die ik jou gegeven heb? Toen dacht ik, klonk, die kwam even binnen. Toen dacht ik, zo, dat is een verbaning die ik nodig had. Ik zeg, ja, ik sta op de belofte die u mij gegeven heeft. En ik moet ook geduld hebben wanneer u dat geeft. Maar u heeft me wijsheid, kennis, inzicht gegeven. En ik heb soms ook gemord en geklaagd dat ik weer iets moest geven of weer iets moest doen bij iemand die dat helemaal geen zin in had om te doen. Dan voel je tegenstand. En God zegt, maar je doet het voor mij. Ook al luisteren ze niet, het gaat om hoe ga jij erin je bediening doen. Doe je dat met enthousiasme en blijdschap? Of doe je toch onderhand van, ja, maar. En dat was mooi, omdat God nog een keer, dat God er nog een keer benadrukte. Alles wat jij gevraagd hebt, die scheppen vol. Wil je dat opnieuw doen? Heb ik ook letterlijk gedaan. Ik heb vanmorgen scheppen vol gepakt. En ik heb mijn armen wijd uitgesproken. Ik zeg, hier, alles wat u mij heeft, wilt u dat aan mij geven? Maar wel op uw tijd. Want we moeten in balans zijn, maar, dat zei ik al voor het prachtige lied, kijk nou wat jou minder energie geeft en wat je meer energie geeft. En ik heb een lijstje gemaakt, dat heb ik een keer eerder hier gedaan. Ik pak het lijstje opnieuw. Wat jou minder energie, het begint eerst even met het negatieve, maar we gaan eindigen met het positieve. Wat geeft jou minder energie? Negatieve woorden van jou, van de ander, via de computer, via de media. Negatieve woorden zijn funest voor jouw fysieke, lichamelijke en mentale gebeuren. Oh, je kan het toch niet. Oh, daar heb je Marjolein weer. Nee. Wat je daar tegen kan doen is herroepen in de hemelse gewesten al die negatieve woorden, wat het geschreven is, wat er gesproken is. Herroep ze in de hemelse gewesten. Ik heb dat vanmorgen ook gedaan. En vraag ook aan de Heer Jezus of hij komt met een tweesnijdig zwaard, dat al die negatieve woorden, dat het weggesneden wordt bij jou. Want je bent een nieuwe schepping. De volgende is, mensen pleasen. Ja, ja. Oh, daar ben ik ook goed in. Dan wil je iemand blij maken met de dingen die jij denkt wat goed is. Maar dat vind ik niet altijd dat God dat zegt. Of iemand vraagt wat in jou, ja, ja, dat ga ik wel doen. Leer nee te zeggen is belangrijk. Leer nee te zeggen op een liefdevolle wijze. Want dat is belangrijk. Van nee, nu even niet. Vanmorgen had iemand ook een vraag over iets anders. En toen zei ik, nee, dat moet jij even niet doen. Het woord nee is even belangrijk. Want soms pleasen wij mensen en dan gaan mensen achteroverleunen. Dan gaan ze in de backseat zitten of in de kofferbak van ja, pff, Marjolein doet het wel, Erin doet het wel. Nee, niks ervan. Minder energie krijg je ook door te druk te zijn. Te druk te zijn en dat je vergeet om jouw fundament, waar we het hele morgen over hebben, hele dag over hebben, fundament recht te zetten. God boven één. God staat op de eerste plaats. Maar dan jij samen met je partner, als je een partner hebt. God liefhebben boven alles. En je naaste als jezelf. Als iemand komt, kun je dit doen, kun je dit doen? Dan kun je zeggen, wacht even. Wacht even, ik ga er even voor bidden. En ik kom er later op terug. Want mensen zijn soms zo pusherig. Wat jou ook minder energie geeft, is dat heel veel mensen geven jou vragen. Erin, kun je dit? Marjolein, kun je dit? Kun je dit? Hoe zit dat? Exact hetzelfde. En dan kun je eerst zeggen, waarom ga je niet eerst naar de Heer Jezus toe? Heb je de Bijbel wel eens opengeslagen? Vanmorgen sloeg ik ook de Bijbel over. En het ging eerst over vermaning van dat ik dingen niet altijd aan God had gegeven. Ik sloeg mijn Bijbel dicht en de volgende die ik opensloeg was dat God al mijn vijanden zal vermorselen. Want alle vijanden van mij, ook die minder energie, die gaat hij weghalen. Elk wapen, en letterlijk is elk wapen wat tegen jou wordt gesmeed, dat zal niks uithalen. Maar trek het je dan ook niet aan. Wat ook minder energie geeft, en dat is een pittige, angst hebben. Lieve mensen, ik heb afgelopen paar weken ook extra angst gehad. En ik snapte soms niet waar het vandaan kwam. En God was vanmorgen duidelijk, gisteravond ook duidelijk. Van de angst komt ook van hoe zullen andere mensen reageren op jou als jij een keer nee zegt. Hoe zullen andere mensen reageren als jij niet voldoet aan het plaatje van hun. Wat de angst verlamt en de mooie tekst die daarbij hoort is de volmaakte liefde drijft elke vrees uit. Nou, lieve mensen, ik heb die tekst wel 1000 keer moeten lezen afgelopen paar weken. Want dan zei ik het wel, maar geloofde ik het ook in mijn hart. En het antwoord was nee, lieve mensen. En door die angst deed ik veel minder. Door die angst durfde ik een aantal dingen niet meer. Terwijl ik eigenlijk een hele krachtige vrouw ben. Ik ben krachtig. Kimberly is krachtig. Erin is krachtig. We zijn krachtig in de Heer. Maar angst verlamt je. En we weten het wel, maar wat doen we eraan? We doen eraan, we pakken die woorden van God. We gaan onszelf te raden. Ik mag er zijn. Ik ben 100% oké. God heeft mij gemaakt. En dat is niet makkelijk. Ik ben er heel eerlijk in. Maar op een gegeven moment komt die lucht, komt die nieuwe energie. Het laatste wat ik mag zeggen is dat mensen geen respect hebben voor jou. Voor mij, voor Erin niet. Ze hebben niet altijd respect voor de dingen die je mag doen voor God. Ze hebben altijd een woordje klaar. Ja, pff, ja, maar jij zal het wel weer weten. Nee. Nee, God weet het. Alleen, ik mag je wat vertellen. Maar heel veel mensen hebben geen respect. Geen respect voor de dienaar van God. Wij mogen gezalfde zijn voor God. Maar staan we ook op die belofte. Een ander probeert al die beloftes weg te kapen. Daar heb je niks aan. Nu gaan we naar meer energie. Negatief hebben we gehad. Meer energie. Bemoediging. Bemoediging voor jezelf. Bemoediging voor een ander. Want soms hebben wij dingen tekort. Op het moment dat jij een ander gaat bemoedigen. En niet dat het jou dingen uitzuigt. Want dat is niet de bedoeling. Nee, bemoediging. Maar je zegt het dan ook tegen jou. Wat is het toch een fantastische dag. Wauw, wat heerlijk dat ik een auto heb. Wat heerlijk dat ik naar een Bijbelstudie mag. Wat heerlijk dat ik er mag zijn. Wat heerlijk dat we mogen zingen vanavond. Dat is een bemoediging die je dan hardop uitspreekt, waar een ander wat heeft, maar jij hebt er ook heel veel aan. De volgende is, geef je grens aan. We hadden het vanmiddag ook nog even over Erin en ik. Grens aangeven, dat vinden we heel moeilijk, ik ook. Maar het is wel noodzakelijk, dat deed de Heer Jezus ook. Geef je grens aan. Zeg ik je nee. Toen Lazarus werd, die zou overlijden. En iedereen, Jezus, Jezus, Jezus. Hij gaat bijna dood. En de Heer Jezus was gewoon heel kalm. Heel rustig. En dan is weer die tekst. Elke dag heeft genoeg aan zichzelf. Geef die grens aan. Volgende. Leer te ontspannen. Ja, dat is makkelijk gezegd. Kijk naar de Heer Jezus. Hij ligt dan in zijn bootje. En hij geniet ervan. Maar misschien geniet jij wel, ik pak gewoon wat, honden uitlaten. Misschien geniet jij wel voor een fietstochtje. Misschien geniet jij wel van een lekker boek. Sluit je af, ik ben voor niemand beschikbaar. En doe dat, zet die telefoon eens uit. En spreek alleen af met je man, je partner, je kinderen. Als je me echt nodig hebt, stuur me dan een appje, maar stoor me even niet. Stoor me even niet. En lieve mensen, dat ontspannen is ongelooflijk belangrijk. Volgende. Zwijg als iemand wat zegt. Ja, maar Marjolein, hè? Jij kan dat toch niet. Zwijg dan. Tel tot 10 en negeer het. Negeer wat de ander zegt. Want we krijgen meer energie. En je zult merken dat iemand iets negatiefs zegt, hè? En jij gaat die 10 seconden praten met de Heer. Heer, wat dank u wel dat u positief over mij spraakt. Oh, ik voel me de kracht terugkomen. In Jezus' naam. Wat geweldig dat ik dit mag doen voor u. Hoe heerlijk is dat? Meer energie. Ontspannen hebben we aangegeven, maar stop. Stop gewoon, leg alles eens neer. En als er geen code rood zijn, het huis staat niet in brand. Lieve mensen, stop gewoon eens met alles wat je doet. Gewoon stille tijd houden. Hoe doe je dat soms? Ons hoofd zit vol met, ik moet dat doen, ik moet dat doen. Nee, stop. Zet de benzine eens even stop. Zet gewoon niks. Ga gewoon met je stoeltje aan het water zitten. Ik noem maar wat. Dat ontspannen. En denk nou niet meteen aan, ik moet dit doen, ik moet dat doen. Nog 2 dingen. Heb het vol vertrouwend geloof dat God weet wat jij nodig hebt op het juiste moment. Ons hoofd loopt over. We zijn radertjes, zijn we druk. Maar Heer, ik moet dat nog doen, ik moet dat nog doen. Dat was het negatieve. Maar nu het positieve. En dan zul je zien dat God zegt, Marjolein, Erin, weet je wat? Voor mij mag je vandaag een kleurplaat maken. Een kleurplaat? Ik verzin al wat, hè? Want ik weet dat Erin namelijk heel houdt van tekenen en dat soort dingen. Ja, dan mag je voor doen. Marjolein, ik wil dat jij vandaag lekker een bijbeltekst uitdiept. Want dat vind ik heel fijn. En dan heb je het vol vertrouwend geloof dat al het andere blijft liggen. En dat je gewoon die momenten pakt. Vol vertrouwend op God. En als laatste, er stond bij die anderen geen respect. God heeft respect voor jou. Zorg ook dat de andere mensen respect voor jou hebben. Hebben ze dat niet? Schud het stof van je af. En negeer hun appjes, hun hulpvragen. Heel veel mensen gooien hun zooi op jou. Die mensen zuigen jou uit. Nee, negeren. Als je 1 keer hebt gezegd, ga naar God toe. Ik heb dat ook een kijk te horen. Ja, ja, je zegt altijd naar God toe gaan. Ik heb nog 1 keer gezegd, heb je dat ook gedaan? Is het antwoord nee. Ja, wat heb je bij mij te zoeken? Je hoeft niet met mij te doen. Je moet het met God doen. Dat is ook iets moois wat we er straks aan het bespreken waren. Het is onze taak om de mensen volwassen te laten groeien. Maar als wij altijd maar tussen die mensen instaan, het kan ook je man zijn, je vrouw zijn, je kinderen zijn, dan leren zij niet om volwassen te worden. En jij leert niet om te delegeren. Nou, even genoeg gezegd. Erin, heb je nog een mooi lied?
1: We hebben het lied Opwekking 47, omdat hij leeft. Amen. Ben ik niet bang voor morgen. En alleen al omdat hij heeft de dood overwonnen, jongens. Als hij de dood kan overwinnen, kan hij al het andere ook. Onze levens zijn niet altijd perfect, maar we hebben wel een hoop voor de toekomst. En al die beloftes die hij heeft, daar wordt hij alleen maar blij van. Want als wij blijer zijn, straal je ook meer lichte liefde uit. Naar de anderen om je heen. En soms leert hij ons ook of je in de storm ook je rust en kalmte kan bewaren. Want daar heb je uiteindelijk heel veel aan, ook voor jezelf. Ja, dus soms denken we, oh nee, dan komt het niet meer. Jawel, het komt wel. Maar soms is hij je misschien wel wat aan het leren in de storm en door de storm heen. Maar dat moment dat het licht weer doorbreekt, komt er altijd. En omdat hij leeft, hebben wij geen angst voor morgen. En hij is ook echt meer dan genoeg. Ik kan zoveel spullen hebben en ik leer de laatste tijd zoveel meer. Ik ben met allerlei dingen bezig. Dat zijn praktische dingen, spullen, huizen, wat dan ook. En iedere keer denk ik, de waarde zit hem in de mensen, niet in het gebouw. De waarde zit in de relaties, niet in de spullen die je hebt. De waarde zit in de Heer Jezus. En dat is nog steeds kostbaar geschenk. De rest, al eet je een lekkere maaltijd, sorry, waar je even van kunt genieten, is nog steeds niet zo mooi als de Heer Jezus zelf. En de vreugde die je uit hem haalt. En het haalt soms ook heel veel last en druk, misschien wel van jouw schouders af. Als je denkt, en het soms wat minder zwaar maakt. Je mag genieten van de weg en is alles nog niet perfect, is uiteindelijk ook niet heel erg. Anders kun je soms meest druk maken, zelfs om je vakantie. Als je het hebt over vakantie, soms hebben we al stress vooraf of we wel genoeg spullen mee hebben. En dan heb je soms al ruzie in de auto en de heenweg ernaartoe. En wij gingen ook een reisje maken En naar het buitenland. En ik heb altijd al zoiets, ik heb dat zo vaak gezien. En ik denk, nee, de reis is al je vakantie. De reis is genieten. De reis, neem een extra pauze. Ga even lekker aan de kant van de weg zitten. In plaats van gejaagd die kant op gaan, zodat je er zo snel mogelijk bent. En dan heb je vakantie. En dat is hetzelfde. Wij zijn soms zo, als we maar die belofte nu hebben, dan pas kan ik gaan genieten. Maar dan mis je misschien wel, nou, sorry, maar Abraham moest heel lang wachten op zijn belofte. En dan ben je dus al die tijd ongelukkig. En dat is niet wat God wil. Geniet van de reis, ook van de storm. Schuil dan extra, vraag extra om hulp. Zodat je extra mensen om je heen hebt die voor je zorgen. Heb je dat niet, Heer Jezus, of vraag hem om mensen naar je toe te zenden. Zodat je daarin ook nog steeds rust, ruimte en kunt genieten. Ongeacht de storm, jongens. Geniet van je reis, ook naar je vakantie toe.

0: Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Hoe mooi is dit, lieve mensen? Al die prachtige lieden die sluiten aan bij het onderwerp wat God geeft. Hè? God geeft het onderwerp van morgen of de straks hoe we hier zaten. Van wij weten niet wat jullie nodig hebben, wat wij nodig hebben. Nee, God weet het allemaal. En ik vond het zo mooi. Ik was net nog even aan het genieten van het lied. En Erin zei ook nog wat tegen mij, want we zitten met elkaar hier in deze prachtige studio bij RTV4. En we zijn nog elke keer dankbaar dat we hier mogen zijn. En ja, het is gewoon fijn om het woord van God te mogen delen. En we hopen ook dat dit uurtje jullie opwekt. Maar het wekt niet alleen jullie op, maar ook ons. En samen die Bijbel door. Hoe belangrijk is dat? En het mooie is, wat God net ook tegen mij zei, is durf te falen. Dacht ik, hè? Durf te falen? Denk ik. Dat is ook zo. Weet je, het gaat niet om wat je doet of wat je perfect doet. Nee, het gaat erom, net als met de rijles. Ik weet nog wel, man oh man, de eerste keer de rijles. En dan moet je schakelen en de koppeling. En dan dat sloeg hij weer af. Ik leer het ook nooit. Nee, je leert het wel. Nu heb ik al 35 jaar mijn rijbewijs. En ik rij fantastisch. En ik vind iedereen mijn rijstijl leuk. Lekker belangrijk. Maar in het begin was ik ook gigantisch aan het falen. En ik weet nog een van de eerste tijd, dus ik had mijn rijbewijs, bladibla, een jaar in Amerika geweest. En heel erg, de eerste avond had ik mijn lichter niet aan. Dacht je dat ik dat door had? Nee, natuurlijk niet. Dus ik rijd in een andere auto, want die mocht ik dan lenen. En het werd al schemer. Maar ik had nooit in het donker gereden. Serieus, lieve mensen. Dus op een gegeven moment knipperende mensen. En ik dacht, riep ik ook, Jezus, wat doe ik fout? Dus en op een gegeven moment, en ik vond ook dat ik zo weinig zicht had. God beschermde mij. Nou zeg ik niet dat je niet meer licht. Het is me nog nooit meer overkomen. Doe je licht aan. Daar heb ik van geleerd. Dat ga ik nooit meer doen. En ik heb één keer spook gereden, jongens. Echt waar. In Amerika, ik deed verkeerde dingen. Ik faalde als een barsteen. Als een baksteen. Maar gelukkig komt het dan weer goed. En nu ook voor ons. Alles wat je doet voor Gods koninkrijk. In het begin faal je. So what? Dat maakt echt niet uit. Het gaat erom. Hoe sta je weer op? Daar gaat het om. En blijf je omringen met positieve mensen. Blijf je omringen. Geniet eens van buiten in de natuur. Ja, het eerste wat in me opkomt, Erin zei het al. We hebben vier prachtige paardjes van onze prachtige stichting. En daar genieten wij heel erg van. Ik niet zozeer om op te rijden, want dat is op dit moment even niet aan mij gegeven. Maar ik geniet er wel van. Want dan zie ik bijvoorbeeld Erin rijden of Kimberly rijden. En dan zie ik of iemand anders mag er even op. En dan zie ik ze rijden. Denk ik, wauw, wat is het toch fantastisch. Word je daar nou niet blij? Ik word daar heel blij van.
1: Ja, en ik moet er ook aan denken. Kijk, die paarden komen bij ons. Hè. We hebben kleinschalige paardenopvang. Echt inimini. Maar wat wij kunnen, heeft God aan ons gegeven. Dat vinden we ook mooi.
0: Ja.
1: Maar dan gisteren was ik even met één zo'n paard bezig. En die kwam zo gebroken binnen. En zo gefrustreerd, zo boos, zo... bijna tegen het agressieve aan en non-stop spanning. En je kon ook niet echt een connectie met hem leggen of zo. En gisteren keek ik eens en dan kun je een beetje op jouw manier communiceren met zo'n paard. Dat betekent gewoon, kun je hem een beetje helpen ontspannen, wat dingen van hem vragen, even kriebelen, even relatietijd samen. Of mag ik een zadeldekje op je rug leggen? En hij was zo ontspannen. En toen dacht ik, ja, maar hield ik minder van hem toen hij zo boos of gefrustreerd was? Nee, helemaal niet. Soms weten we gewoon even niet wat we moeten doen om te helpen. Maar dan zie je dat soms als mensen om jou heen misschien ook niet altijd reageren zoals prettig is of jou respecteren of jou geven. Dat is misschien nog hun proces of hun pijn. Ja. En dat hoeven wij ook niet altijd op te lossen, maar het ligt dus niet altijd aan jou. Maar hou je dan minder van zo iemand? Nee, dus dat doet de Heer Jezus met ons ook niet. Hij snapt ons en hij wil alleen maar kijken, hoe kan ik jou helpen om vooruit te komen? Hoe kan ik jou helpen om vrijer te worden? En soms vraagt hij daarin iets wat even moeilijk is. Ik vroeg van dat paard ook om een zadeldekje op zijn rug te leggen, terwijl ja, hij dat niet prettig vond. Maar ik leer hem daarmee dat het niet zo

0: Ja, en weet je wat zo mooi is? We maken zelf ook al die dingen mee. En hoe ga jij om met die situatie? En het moment dat je ergens doorheen gaat, daarom heeft God ook niet alles bij ons weggehaald. Nee, wij gaan door dingen heen zodat je een voorbeeld kan zijn voor een ander. En het is soms heel pittig, ben ik heel met je eens. Maar we zijn een voorbeeld, want we zijn ambassadeurs van God. We zijn ambassadeurs van het koninkrijk van God. God. En ik ga je even onze website geven waar je ook dingen van kan terugvinden. Dus faithworld.nl. En daar kun je ook wat onderwijs vinden hierover. Ook onderwijs van hoe of wat. En ik heb dat nog niet eerder gedaan, maar ik had echt zoiets van: soms hebben mensen zoveel vragen. Je kunt ons nog steeds appen, graag zelfs. En ik zie dat de tijd alweer bijna om is. Maar geniet ook van het leven. Geniet ook van buiten. Geniet ook van de prachtige dingen om je heen. Ja, het is warm, snap ik. Maar ook die warmte is ergens goed voor. Die warmte is goed voor om alles lekker te laten groeien. Dat een sinaasappel, ja, ik pak het maar even, een heerlijke smaak krijgt. Dat die druiven die in Frankrijk, ik snap dat het heel te heet is, daar hebben we ook voor gebeden. Vader, mag het iets minder warm, alstublieft. Maar ook daarin, Gods hand is overal. Lieve mensen, ik ga voor jullie bidden. En nog steeds heb je vragen, wil je meer weten over onderwijs? Ja, vraag het dan. Want samen zijn we het lichaam van de Heer Jezus. Wij doen dat ook. Wij hebben echt niet overal verstand van. God heeft overal verstand van. En dan gebruiken wij gewoon elkaar. Want God zegt: onderzoek alles, maar behoud het goede. Niet alles is goed voor je, dat klopt. Maar als je het niet onderzocht hebt, onderzoek het gewoon. En kijk, hé, dit is niet voor mij, maar dat is wel voor mij. Hetzelfde met kerken. Elke kerk kan je wat vinden. Ga erheen. Is er liefde? Is er onderwijs? Is er, voel ik me hier thuis? Kijk, het gaat niet om de kerk. Nee, het gaat om het lichaam van de Heer Jezus. Maar laat je niet afdwalen. Ga niet helemaal aan het eind van, niet in de kudde zitten. Want als je in het eind van de kudde bent, dus niet in de kudde, dan ben je een speelbal voor de anderen. Ik ga voor jullie bidden, want het is tijd om af te sluiten. Hemelse Vader, Heer Jezus Christus, Heilige Geest, dank u wel voor vanmiddag. Dank u wel dat wij hier een uurtje samen mochten komen. Heer, samen mogen we altijd komen, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Maar dit uurtje mogen we samen komen, omdat RTV4 ons die ruimte heeft gegund. En daar zijn we dankbaar voor. Dankbaar voor deze opening. Dankbaar dat we wat onderwijs mogen geven vanuit u. En alles wat te veel is geweest, wilt u dat weghalen. Gebonden naar de voetbank van Heer Jezus Christus, met de kracht van de Heilige Geest. En daarvoor in de plaats power, enthousiasme, vuur. Maar alles doen wat u van ons vraagt en niet meer. In Jezus' naam. Amen. Lieve, lieve mensen, volgende week zijn we er gewoon weer. Heel veel zegen, heel veel wijsheid en tot volgende week. Ik geef het woord aan Erin.
1: Ja, en het beste wat je kunt hebben is gewoon een dichtbijzijnde, diepe relatie met de Heer Jezus. En soms voelt het misschien even dat je even zijn stem niet hoort. Bij zijn stem zul je uiteindelijk weer horen. Soms heb je even zo'n moment en dan voel je even slecht en zie je het even niet. Maar weet dan en hou je daarop vast. Er gaat een moment komen dat je het wel weer ziet en wel weer weet. En dat je die ademruimte weer krijgt en denkt: wow, dat viel eigenlijk allemaal best wel mee. En hij is onze vriend. En dat lied zet ik ook nog even op. Zing lekker mee. Hij is jouw vriend. Hij is namelijk meer dan bereid om zijn leven voor ons op te offeren. Als hij het heeft over vriendschap in Gods woord, dan ben je bereid je leven voor elkaar te geven. En het mooie is, als de een zijn leven wil geven voor de ander en andersom, dan hoef je nog niet eens altijd iemands probleem op te lossen. Je voelt je gesteund. Het is zo'n liefde voor iets. Ik had iemand die zat last in een burn-out en die bood me nog aan voor verhuizing bij wijze van vrachtwagen te rijden. Nou, dat ga ik hem natuurlijk niet vragen te doen. Die is meer ruimte voor zichzelf nodig. Maar het was zo'n liefdevolle daad dat ik voelde me zo gesteund en zo geholpen dat mijn situatie was niet opgelost, maar voelde wel een stukje lichter. Dat is ook wie de Heer Jezus voor ons wil zijn. Hij zegt: ik ben er voor je. Kom lekker even bij me. Bid met mij. Klets met mij. Neem tijd met mij. Want hij is de beste vriend die er maar bestaat. Jongens, allemaal heel veel zegen. Hou je oog gericht op Heer Jezus Christus.

0: 2, 3.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.

0: Glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Voor de grootste keuze.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden. En richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen is er opnieuw wat bewolking en wordt het 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: De middag van RTV 4.

0: ZZP'er. Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd, 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een

0: Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De middag van RTV 4.

schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

0: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: RTV 4 Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in de richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor de eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 en in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
0: De middag van RTV 4.

tot we samen zijn. We zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht.

0: FTP.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement

0: Het is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden en de nieuwe president, Ahmed al-Sharaa, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkings- en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er niets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging, staat nog niet vast. Maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van 4 dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Tadej Pogacar blijft in de gele trui. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: Enjoying Bluegrass. Welkom bij Enjoying Bluegrass, het programma voor de liefhebber van echte bluegrass. Tot u gebracht door Jan Theo van Hout.
3: En die gaat je vandaag eens lekker meenemen door de eigen collectie. Om te beginnen met de Henhouse Prowlers.

En dat waren de Henhouse Prowlers, zoals ik al in het begin zei. Welkom vrienden van deze prachtige muziek. En het programma heet Enjoying Bluegrass. En het is de bedoeling om daarvan te genieten. En daarvan misschien ook wel wat te leren. En tenminste, dat krijg ik nog wel eens terug. Want, dat de mensen dan zeggen van, nou, jij vertelt altijd zoveel leuke verhalen over de muziek. Nou, en elk liedje wat je hoort, dat heeft weer een ander verhaal. Zo had het lied had een verhaal over de Mourning Dove. Oftewel, die duif, die was aan het rouwen. En die had verdriet en die had te maken met verlies. En dat was een song over de vogels, kortom. En dat kun je terugvinden op een albumpje dat heet The Verses, The Chapters and The Rhymes. En ja, ik heb van een ander album van The Henhouse Prowlers uit 2009... vorige week ook al wat gedraaid. En nu gaan we er weer eens naar luisteren naar dit album. Dat heet A Dark Rumor. En de song die je gaat horen is Uncle Baba.

0: with 40 acres and a mule.
1: Ja, en een correspondent die schrijft over deze muziek. Great songs trigger the movie projector in my head. Hoe kun je het zo bedenken? To start rolling. Storylines develop. Images play out. That's what happened when I listened to this album for the first time. Heel erg mooi omschreven. En dat klopt precies. Het zijn allemaal mooie verhaaltjes. En je kunt je er echt iets bij voorstellen. En ja, dan is dat natuurlijk heel erg leuk om dat ook te delen met elkaar. En dan leggen we die cd'tjes leggen we dan terzijde. En dan gaan we die van Christy Koch er eens bij pakken. En ja, ik heb deze volgende song die heb ik niet gekozen om de titel. Maar die heb ik gekozen omdat ik het een leuke variant vind op een bekende reclameslogan. En die is getiteld The Finger Picking Good. Nou, denk maar eens na waar dat aan gerelateerd is.

En als je goed hebt opgelet, goed hebt geluisterd en je bent een beetje kenner van deze muziek, dan hoorde je iets opvallends. En dat was waarschijnlijk dat je Tommy Emmanuel hoorde meespelen in deze song. En dat klopt ook, want hij heeft in dit nummer heeft hij een behoorlijke dominante partij meegespeeld. Heel herkenbaar, heel erg leuk. En de connectie is natuurlijk dat ze allebei uit Australië afkomstig zijn. Zowel Tommy Emmanuel als Christy Cox. En ze zijn allebei weggetrokken daar. En ze zijn naar het beloofde land van de muziek gegaan. En dat is Amerika. En de volgende song heeft ze ook niet alleen gedaan, maar die heeft ze gedaan samen met John Mather. En die is getiteld In My Dreams. Maar dit is echt hoor. Dit is niet In My Dreams. Dit is echt...

Met onder andere een prachtige Resonator Guitar solo erin van Justin Moses. En die is natuurlijk al veel vaker voorbij gekomen. Maar hoe kan het ook anders als je zo virtuoos bent en zoveel gevraagd bent? Deze song van Christy Cox. Samen onder andere met deze grootheid. En de volgende song is met een heel koortje erbij zelfs. En je gaat luisteren naar Murder on Music Row. En dat is een song die is groot gemaakt door Alan Jackson en George Strait, the king of country music. En waarom pak ik dit er nog eens even bij? Nou, afgelopen week heeft Alan Jackson afscheid genomen van zijn leven als tourartiest. En hij heeft besloten vanwege lichamelijke ongemakken dat hij niet meer langer die optredens wil doen. Hij kan zich niet volledig geven daaraan. En zijn laatste concert is gegeven in Nashville, Tennessee voor meer dan 50.000 mensen met allemaal gastartiesten erbij. Kortom, het is een hele happening geweest. En ze hebben een heel Nashville Centrum hebben ze ook schermen opgehangen, zodat de mensen daar ook mee konden genieten. En ja, dat was toch wel een beetje de aanleiding voor mij om deze song even weer te kiezen. Maar dan van het album van Larry Cordell en dan in de bluegrass style. Murder on Music Row.

Heel herkenbaar en door velen uitgevoerd, dit I'll Fly Away. En in dit geval hoor je de Valley Ramblers. En dat albumpje heb ik nog maar net in huis. Het is allemaal oude muziek, maar helemaal digitaal weer zo goed mogelijk opgepoetst. Maar het heeft nog wel echt die oude klanken over zich. Echt een mooi album is dat. En weer een song daarvan gedraaid. En de volgende song is ook heel oud. Het is Lester Flatt en The Nashville Grass. En ook deze song die ken je waarschijnlijk wel. A Home Without Love is Just a Hose.

Op 13 september organiseert Bertolf in samenwerking met Hedon de allereerste editie van het Bluefinger Festival in Zwolle. Naast het feit dat Bertolf zijn album Bluefinger Volume 2 hier komt presenteren, kun je optredens verwachten van de Amerikaanse bluegrass-grootheid Mike Marshall, King Springs Road, The Bluegrass Boogeyman, Postmodern Clarity, Way Up North en Bertolf's All-Star Bluegrass Review met Tangerine, Micha Bartels, Ricky Kolen, Maurice van Hoek en Waylon. Verwacht een heerlijke zondag vol met bluegrass, newgrass en new acoustic music. Country Chords komt langs om een podcast te maken. Buiten staan foodtrucks zodat je kunt genieten van een passende maaltijd. Er zijn fantastische gitaren, mandolines en banjo's te koop. Je kunt er struinen door LP's en CD's. En er kan de hele dag gejamd worden onder de bezielende leiding van Laurens Joensen. Kom zondagmiddag 13 september naar Hedon in Zwolle. Aanvang 2 uur 's middags en kaarten kosten €30. Het Bluefinger Festival in Zwolle. Daar wil je bij zijn.

Je herkende natuurlijk Vince Gill in deze prachtige song, The Wall Guitar. En dan staat er tussen haakjes achter, Since You Said Goodbye. En dit is van een album terug te vinden van Alison Brown en Steve Martin. En verder doen daar op dat album een aantal indrukwekkende namen mee. Want ik zal ze eens even voorlezen. Er staat er voor op het album staat dus al Steve Martin en Alison Brown. En er staat erbij Jackson Brown, Della May, Vince Gill, die hoorde je net. The Indigo Girls, Jason Mraz, Tim O'Brien en Alfie O'Donovan. Nou, dat zijn allemaal grote namen in de bluegrass wereld. En in tegenstelling tot wat je misschien zou denken, zijn geen concurrenten van elkaar. Maar ze zijn allemaal gewoon lekker bezig in de bluegrass music. Want er zijn zoveel mensen die liefde hebben voor deze muziek. En ik hoop dat we dat ook hier in Nederland een beetje wat meer kunnen verspreiden. En onder andere ben je uitgenodigd van harte zelfs op het Bluefinger Festival in Zwolle op 13 september aanstaande. En ja, dan zul je wel zien hoeveel plezier dat er gemaakt wordt in die bluegrass wereld. En de volgende song is van Sarah Hall. We gaan luisteren naar de In Between.

Wat is dit toch een bijzondere grootheid geworden. Ze was al een meisje van 11, 12-jarige leeftijd dat ze door Alison Krauss naar voren werd geschoven als talentvol. Ze heeft in die jaren heeft ze ook 2 albums uitgebracht in de klassieke bluegrass stijl. En haar talenten werden ontdekt. En zij kreeg een scholarship aangeboden van de Universiteit van Boston om daar verder haar kennis, kunde en vaardigheid verder te vervolmaken. En nou, dat is wel te horen in haar latere werk en ook in deze song, waarbij de bas niet alleen geplukt werd, maar ook met een strijkstok bespeeld werd. En ja, dat is heel bijzonder, dat hoor je niet zo heel vaak, maar het is prachtig. Oké, je moet ervan houden. Het is modern, het is progressief, maar het is wel muzikaal heel hoog niveau. En de volgende song is de infamous Stringdusters, My Sweet Blue Eyed Darling.

Elmoy, de Grascals. Met hun Bluegrass Melodies. En dan door met de Gibson Brothers.

Wat een trieste song over de begrafenis van een geliefde. Deze song van de Gibson Brothers. En ja, ook trieste tekst aan horen erbij hoor, in de bluegrass music. En daarmee komt alweer bijna een eind aan uur nummer 1. En, maar ga gelukkig nog een heel uur door. En dan kom je nog heel veel mooi nieuw materiaal kom je ook tegen. En allemaal uit eigen collectie vandaag. Dus dat is heel erg leuk. En voor mij ook herkenbaar. En we gaan nog even luisteren naar de Queen of Bluegrass Music. En dat is Rhonda Vincent.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze daar bescherming krijgen in 35 hotels en locaties als het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de gouden erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke

0: onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen ook veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: Enjoying Bluegrass. Dit is Enjoying Bluegrass met Jan Theo van Hout. Geniet je mee?
3: In uurtje 2.

Met deze happy song van de Lonesome River Band rolden we zo het tweede uur in van Enjoying Bluegrass. En de volgende song die wil ik even toelichten. Want in the country draaide ik een song van Richard Lynch over in algemene zin de barns, de oude farm barns die daar zoveel waren, dat die steeds meer verdwijnen. En dan kwam ik deze song tegen van de formatie Green Sky Bluegrass. En die is getiteld Old Barns. Ik denk, die gaan we eens eventjes draaien.

0: Here they come.
1: Ja, je hoorde Dierks Bentley samen met de formatie The Grascals. En ja, iedereen zal ze kennen, denk ik. Want ze zijn al jarenlang een hit op de History Channel, The American Pickers. En tenminste, ik kijk daar wel heel graag naar. Heel erg leuk. En ik vond het ook wel mooi passend bij het vorige nummer over die Barnes. En ik moest er nog even bij vertellen dat die formatie, de Green Sky Bluegrass, dat die ook afkomstig zijn uit Kalamazoo, Michigan. Dus dat was allemaal een heel mooi rijtje muziek die mooi bij elkaar aansloten. En de volgende song is van Molly Tuttle. En zij is ook heel erg populair en ook succesvol de laatste jaren. The Crooked Tree.

0: Country rocks, but bluegrass rules.
1: Zo is het maar net. En ja, je hoorde nu ook weer Molly Tuttle, maar nu samen met de Old Crow Medicine Show. En een hele leuke song, The Last American Waltz. En de volgende song is weer van Christy Cox. In het eerste uur kwam ze ook al voorbij. En nu nog maar een song van haar van een ander album. Maar daarom niet minder mooi. So Many Rainy Days.

Een schitterende tekst en een hele mooie song van Christy Cox. So Many Rainy Days. En dan gaan we door met Steve Gully en A New Pinnacle. Dat is een album wat ik hier in handen heb. Dat is uitgebracht op Rural Rhythm Records in 2017. Dus alweer bijna 10 jaar oud. Ik dacht dat het nog nieuwer was. Maar ja, zo kom je maar weer voor de dag dat je... Of tot de conclusie dat de tijd zo snel gaat. En er staan veel gospel songs op dit album. Maar ook de volgende, I'm Alright. En eigenlijk is dat ook wel een gospel song.

13 september organiseert Berthoff in samenwerking met Hedon de allereerste editie van het Blue Finger Festival in Zwolle. Naast het feit dat Berthoff zijn album Blue Finger Volume 2 hier komt presenteren, kun je optredens verwachten van de Amerikaanse bluegrass grootheid Mike Marshall, King Springs Road, The Bluegrass Boogeyman, Postmodern Clarity, Way Up North en Berthoff's All-Star Bluegrass Review met Tangerine, Micha Bartels, Ricky Kolen, Maurice van Hoek en Waylon. Verwacht een heerlijke zondag vol met bluegrass, newgrass en new acoustic music. Country Chords komt langs om een podcast te maken. Buiten staan foodtrucks zodat je kunt genieten van een passende maaltijd. Er zijn fantastische gitaren, mandolines en banjo's te koop. Je kunt er struinen door LP's en CD's. En er kan de hele dag gejamd worden onder de bezielende leiding van Laurens Joensen. Kom zondagmiddag 13 september naar Hedon in Zwolle. Aanvang 2 uur 's middags en kaarten kosten €30. Het Blue Finger Festival in Zwolle. Daar wil je bij zijn.

Ho. Even deze wegdraaien, want deze song van J.D. Crow en de New South, die is er in een nog veel mooiere uitvoering. En dan heb ik het over de uitvoering samen met Emmylou Harris.

Nou, volgens mij heb ik niets te veel gezegd. En ik was bezig met de voorbereiding van deze uitzending van Enjoying Bluegrass. En toen kwam ik deze twee songs tegen van dezelfde groep. Maar eentje zonder en eentje met Emmylou Harris. Ik denk, die ga ik allebei eventjes laten horen. Maar omwille van de tijd heb ik de eerste eventjes weggeschoven. Maar wel een hele mooie song, vind ik. En ook prachtig gespeeld. Virtuoos zelfs. En daarom waard om gedraaid te worden. En de volgende, dat is ook een gospel songs. En dat is een Bijbels verhaal, gezongen en gespeeld door Lindley Creek. Four men walking around.

0: Come on.
1: Come on. Ja, dat waren de Jordanaires. En de Jordanaires, dat is de backing vocals groep van een heleboel grootheden. Onder andere Elvis Presley, de Beatles en nog vele anderen. En totaal zijn ze goed voor meer dan 1 miljard verkopen waar ze aan meegewerkt hebben. Dus dat is wel een naam hoor, de Jordanaires. En dat die nog niet eerder gedraaid zijn hier, dat is eigenlijk een wonder. Maar daarom bij deze alvast een song van deze groep. Ik heb een dubbel CD heb ik in de kastje staan van ze. Dus ze gaan nog meer voorbij komen. En zo heb je een mooi rijtje prachtige gospel songs gehoord. En de volgende is van Donna Ulysses. En we gaan luisteren naar Grey Rock en Red Clay Land.

van vandaag uit 2026. Je hoorde de Appalachian Roadshow van hun album Della Jane's Heart. En dat nummer dat is al vaker voorbij gekomen. Maar nu is het album is ook beschikbaar. Dus ook daar nog maar weer een nummer van kiezen. Want oh, dit is zo mooi. Won't Be Long heette de song. En we gaan door met The Isaacs. En zij zijn ooit ook nog in Nederland geweest. Heb ik ze live gezien. En ja, ik ben wel fan van ze hoor. Of het helemaal bluegrass is, altijd weet ik niet. Maar ze laten zich toch wel leiden door de principes van de bluegrass music. En ze zingen hier Man on the Mule.

The Last Spines heet het groepje. Dus met een nummer Sweet Honey. En die brengt ons alweer bijna aan het eind van 2 uur Enjoying Bluegrass. En dan moet ik er alweer mee stoppen. Maar volgende week ga ik gewoon weer door. En dan ga ik weer een heel mooi nieuw lijstje voor je uitzoeken. Dus ik hoop dat je weer terugkomt om te luisteren. En we hebben nog een song van Alison Brown en Steve Martin van het album Safe, Sensible and Sane. In het eerste uur hoorde je van dat album een song samen met Vince Gill. En nu ga je een song luisteren met Jason Mraz. En die sluiten het uur af. En daarna hoor je misschien nog een stukje instrumentaal van de Foghorn String Band.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsuit Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwsite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk en ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Slow down.

0: Goedenavond. Welkom bij RTV 4, oftewel Vechtdal FM, zeggen wij nog. Dat mag nog, hè. Tot 10 uur gaan wij hele mooie, rustige muziek voor u draaien. En de afgelopen 2 uur heeft u kunnen luisteren naar collega Jan Theo van het Hout. En hij draaide mooie bluegrass muziek. Wij beginnen altijd met Nederlandstalige muziek. En omdat het zo prachtig weer is en de mensen op een terrasje zitten, draaien we Johnny Lyon, Sofietje.
1: Zij dronk ranja met een riem.

Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

De Duitse familie Kelly fell in love with an alien. George Baker selection met The Beautiful Rose. Chanson d'amour van BZN. En Nick en Simon. En die waaien met de oostenwind. Ja, we gaan naar de country muziek in Slowdown. Ja. RTV4. Ja, maar ik heb een paar hele mooie plaatjes uitgezocht. En de eerste die is van Major Dundee tezamen met Tony Willie, Raised on Love.

De Shuffles met Shalala, I Need You. En Albert West, hij was vroeger de leadzanger van de Shuffles. Ja, die viel toch wel een beetje onder de countrymuziek. John Denver met Take Me Home, Country Roads. Pussycat met Mississippi en Major Dundee tezamen met Willie, Tony Willie van Raised on Love. Mooie, rustige muziek, daar houden we van. Ja, The Cats, Don't Waste Your Time.

0: Wat zingen ze nou? Taste my wine? We zijn nog niet eens aan de koffie toe hier zo. Bij RTR VVL4. Nee. De Classics met Sunshine Baby. Eerste liefde, mooiste liefde. Van Dana Winder. En Twarres met Children. Ja. We gaan naar de Franse chanson. Ik heb weer een paar leuke plaatjes voor u uitgezocht. En de eerste is van Daniel Gérard. En hij zingt Butterfly.
1: Me dis, loin des yeux.

Wat een passie heeft die man. Villa Capri, Fanny. Ja, en daarvoor Françoise Hardy met Tout le garçon et la fille. En Daniel Sierra met Butterfly. Maar lieve mensen, wij gaan er even tussenuit voor het nieuws en het weer van 9 uur. Maar we komen zo weer terug, want we hebben nog een uur met hele mooie, rustige muziek. Laatste plaatje van ons eerste blokje, die is van Vangelis, Conquest of Paradise. Ik zou zeggen, graag tot zo.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieve opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor het toerisme, maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de tourgeschiedenis dat dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. En het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Slow down.
3: Zondagavond van 8 tot 10. Romantische muziek in Slowdown.

Welkom terug hier bij Slowdown. Tot 10 uur gaan we hele mooie, rustige muziek voor het draaien. En we begonnen met de mooie muziek van de Cats. I've Gotta Know What's Going On. Als ik zeg Berlikum, dat is een plaatsje in Friesland. En daar wonen Krijn Dijkstra en Jacob Dijkstra. En dat zijn twee mannen en die zingen Friese liedjes. En ik hou van luisterliedjes, dus luister maar gewoon. Ze noemen zich Die Twa en ze zingen Vögels.

Ja, dit is een stukje jeugdsentiment. Q65 met Anne. Dat is begin 70e jaren, denk ik. Ja, ja. Clouseau met Pazzi. En die twee met Vugels. Dat waren de beide jongens Dijkstra. Maar van Friesland gaan we naar Griekenland. Want ik ben natuurlijk Griekenlandganger. En Demis Roussos in de 70e jaren had hij heel veel hits. Lovely Lady of Arcadia.

0: Mooie muziek, hè? Ja, dit is toch prachtig. Dit is Piet Veerman, tezamen met zijn kleindochter Mel. En het nummer heet Loving Arms. Daarvoor kon u luisteren naar Frida Bokkara. En dat was een lied uit 1969. En daarmee heeft ze meegedaan aan het Eurosong Festival. 100.000 chansons. En Demis Roussos natuurlijk. Lovely Lady of Acadia. We gaan naar een beetje... muziek van deze tijd. Ed Sheeran. Ja, we gaan foto's
1: loving
0: maken.
1: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

Tijdloze muziek, ja. Crosby, Stills, Nash & Young. En ze begonnen ooit op Woodstock. Ja, en dat is al heel lang geleden. Heel lang geleden. Ik weet niet, de helft van het hele clubje leeft volgens mij niet meer. Alleen Neil Young is er nog en Nash ook nog. Maar Crosby is al lang dood. Ja, mooie, rustige muziek. Als ik zeg, Jos van der Pannen. Die man die zingt zulke prachtige liedjes. En hij breekt maar niet door in Nederland. Dat is eigenlijk heel jammer, want hij kan heel mooi zingen. En vanavond in Slowdown zingt hij een lied uit 2014. En het heet De Koffer. Jos van der Pannen.

Hij woonde ergens in de stad. Zijn koffer altijd bij zich, met dromen die hij nooit vergat.

Ik zag een jongen pas geleden. Hij woont nog ergens in de stad. Ik zag zijn dromerige ogen, die hij altijd heeft gehad. Soms lacht hij door zijn tranen, als een oud geworden kind.

Freddy Aquilar en het nummer heet Anouk. En Anouk, dat betekent eigenlijk mijn kind. Het is een zanger uit de Filipijnen en hij had een hele grote hit in 1978. Daarvoor kon u luisteren naar Jos van der Pannen met muziek uit 2014 met een prachtig mooie nummer De Koffer. Wie hadden we nog meer? Crosby, Stills, Nash & Young with Teach Your Children en Cat Stevens van het album Tea for the Tiller Man. Tegenwoordig heet hij Yusuf Islam en dat was Father and Son 1971. Nou, mooie muziek hè? Ja, vind ik ook. We gaan naar CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain?

0: Ja, prachtig mooie muziek van Procol Harum. Dit draai ik ter nagedachtenis aan Peter R. de Vries, die in 2021 vermoord werd. Het is alweer 5 jaar geleden. 15 juli was de datum. En daarom een mooie ter nagedachtenis aan deze man. En daarvoor hadden we ook nog dat hele mooie nummer van Luca Blue, Out of Sight. En ik dacht eerst dat EI was, maar het is een echte. Het is een echt mooi plaatje. Lieve mensen, we zijn weer aan het einde van 2 uur lang Slowdown. Ik ga Erik bedanken. Hij verzorgde vanavond de techniek. En volgende week dan zijn we er allebei weer. Ik heb nog een heel mooi plaatje tot besluit. En die is van het album van Mark Knopfler, Golden Heart. Lieve mensen, graag weer tot volgende week zondag bij Slowdown met 10. Doeg!
1: She was swinging by the bangles in a Main Street store, a while before we met.

0: romantische muziek in Slowdown.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet de commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee. Dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden vanavond wat meer bewolking. Elders blijft het helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: In the country.

0: presentatie Jan Theo van Hout.
1: En dat ben ik. En ik mag jou welkom heten in the country. Want we gaan ook vandaag weer hele mooie nieuwe muziek ontdekken. We gaan eens even weer wat in de albums graven. En zo hoorde je als openingssong een hele leuke mid-tempo song van Rodney Hayden. En Rodney Hayden, ja, daar hoor je op dit moment niet zo heel veel meer van. Want hij heeft zijn eigen bedrijf gestart en is niet meer echt actief als artiest. Nog wel als liedjeschrijver, maar dat heeft niet heel grote betekenis. Maar die Rodney Hayden, die heeft een aantal hele leuke, mooie albums uitgebracht in de Texas stijl en traditie. En je hoorde de titelsong van het album Living the Good Life. En we gaan blijven nog even in Texas, want ook Rodney Atkins, die is nog wel helemaal actief. En hij heeft een nieuw album uitgebracht en vorige week of die week daarvoor heb ik er ook al wat van gedraaid. Maar deze is ook heel erg leuk, want die song die ken je wel, maar die is opnieuw opgenomen en nu samen met zijn zoon Elijah Atkins, Watching You 2.0.

prachtige tekst en een heerlijke uptempo song. Die muziek die is echt geweldig. Mooie steelgitaar er ook bij. En het leuke is, deze song die is precies 20 jaar oud. Het kwam oorspronkelijk uit op zijn album If You're Going Through Hell uit 2006. Het is nu 2026, dus dat is 20 jaar geleden. En deze song die is dus ook getiteld Watching You 2.0. Oftewel 20, tweede uitvoering, noem het maar op. Een beetje dubbel gelaagd, dus heel erg leuk en origineel. Rodney Atkins. En we gaan door met een paar nieuwe songs van Carly Pearce. Want zij gaat ook weer uitkomen met een nieuw album. Die komt 28 augustus aanstaande. Daar komt dat album uit. En we gaan nu alvast even kennis maken met She Don't. En daarna luisteren we ook nog naar The Church Girl.

En dit is de eerste song die is vrijgegeven van haar nieuwe album, wat dus op 28 augustus aanstaande gelanceerd wordt. En dat album dat gaat Honest Woman gaat dat heten. En deze song die was ook een beetje honest, want in deze song vertelt ze met een tongue-in-cheek, zoals ze dat ook wel noemen, met wat humor en venijn, en beschrijft ze wat ze allemaal niet doet. En dat staat in contrast met een ex die blijkbaar wel bepaalde dingen deed. En dus het is ook wel weer een persoonlijke song van haar, zoals ze al heel veel heeft uitgebracht. En dat maakt haar denk ik ook zo geliefd, want ze is gewoon echt. En de songs die ze zingt, die zijn uit het leven gegrepen, uit haar leven gegrepen. En ja, ik ben wel fan hoor. En daarom ook de volgende, Church Girl.

0: Ja, als dit de voorbode is van het hele album, ja, dan wil ik dat natuurlijk graag in handen hebben. En ja, het heeft een veelbelovende dekking. En doen een aantal grote artiesten en muzikanten doen eraan mee. Dus dat is echt heel erg veelbelovend. En we gaan door met, dit is nieuw, maar ook weer wat oud, Don Williams.
1: Howdy, howdy, folks. I'm J.B. Cloud from out in West Texas, and the boys asked me to remind you that it's time for In the Country with Jantel Van Hout. He's playing 2 hours of the best country songs just for you.
0: And so is it, Manette.

Ja, heel erg mooi deze Don Williams. En hij draait het even om. Hij is niet in love for the first time. Nee, hij is in love for my last time. En dit is dus van dat album waarvan ik je al eerder ook verteld heb. Epilogue, de Cellar Tapes. En dat zijn oude opnames van hem die nooit eerder zijn uitgebracht. Maar nu postuum alsnog op een album zijn gezet. En wij kunnen daar allemaal dan weer van genieten. En daarin speelt een grote rol zijn producer Kurt Vundis. En we gaan even de grens over naar Canada. En daar komt onder andere vandaan Brad Kissel. Maar er komt nog veel meer moois vandaan. Maar deze Brad Kissel die heeft heel wat mooi materiaal heeft hij uitgebracht. En ook deze song samen met Caroline Dawn Johnson. I Didn't Fall In Love With Your Hair. Nou, ik ben benieuwd.

0: Brad Kissel. Drink About Me. Hij zegt het zelf al. En zijn album is getiteld Now or Never.
1: Je luistert naar In The Country. In samenwerking met diverse lokale omroepen is dit de country artiest van de maand.
0: Zo is dat. En deze maand luisteren we naar Martina McBride. En ik heb gekozen voor Blessed.

0: Ja, prachtig. Wat een heerlijke tekst en een mooie song van Martina McBride.
1: Het vergelijkend warenonderzoek. Twee dezelfde platen, uitgevoerd door twee verschillende artiesten. Welke versie heeft jouw voorkeur?
0: Ja, daar zijn we weer. En we gaan eerst weer naar George Jones luisteren met zijn Things Have Gone to Pieces. En dan gaan we naar diezelfde song luisteren, maar dan van Johnny Paycheck.

Ja, de afgelopen twee weken was de Johnny Paycheck de winnaar wat mij betreft. Maar in dit geval vond ik die van George Jones toch mooier. En dan door met Chad Brock. Window in the Wall.

Man, wat heeft die man ook een mooie songs op naam staan. Prachtig. En dan een heel zeldzaam werkje van Rodney Redman. Heeft maar één album uitgebracht, maar die hebben we natuurlijk hier.

rustig even door me heen zingen. En het album is uit 2002. Het is ook het enige album wat hij heeft uitgebracht. En er is ook eigenlijk heel weinig bekend over hem. Deze Rodney Redman. Maar leuk om eens een keer te luisteren. En de volgende, dat is nog 10 jaar ouder. Het is uit 1992. Het is Martina McBride. Want ik was aan het zoeken naar mooie muziek voor artiest van de maand. Maar dit is een album wat zij uitbracht voordat zij echt succesvol werd. En dat album dat is getiteld The Time Has Come. En we gaan luisteren naar That's Me. En dat is een vroege Martina-vertelling, traditioneel, fiddles en een prachtig luisterlied.

John Prine. Samen met Connie Smith. En ja, dat is een album In Spite of Ourselves. En er staan allemaal prachtige duetten staan daarop. En dan heb ik nog tijd voor één hele song in dit eerste uur in de country. En dat is een spiksplinternieuwe song die pas afgelopen weken op mij afkwam. En dat is Zoe John Fowler. En ja, misschien familie van Kevin Fowler. Ik heb geen idee, moet ik nog eens induiken. Maar dit is wel een nieuwe song, Fireflies. En ik vind het prachtig. En ik hoop jij ook. En ik hoop ook dat je in een tweede uur terugkomt en blijft luisteren.

0: En jou, hè? Het is de dochter van Kevin Fowler. Maar dan in een modern jasje gegoten. Prachtig. En we gaan eruit met Merle. The Hack.
1: You must remember this.

0: De leerling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over droneaanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets... Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen 1 set meer af. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. Vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden begint de dag met bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: In the country.
1: RTV 4.
2: Dit is In the Country met Jan Theo van Hout. For country music at its best.

0: Yep.
1: Nou, en dan was een heerlijke uptempo opening van uurtje nummer 2 in de country. En je hoorde Kevin Fowler. Het kan je nauwelijks zijn ontgaan. En ik zit al met een brede grijns op mijn gezicht. Want wat een heerlijke openingssong. How country are you? En ja, dan nogmaals een keer die prachtige song van zijn dochter Zoe Jean Fowler met Fireflies. Welkom terug in uurtje nummer 2.

Nou, dat muzikale gevoel, dat zit in haar aderen. Prachtig. Zoe Jean Fowler met Fireflies. En als we dan toch met nieuwe muziek bezig zijn, dan ook deze met Riley Green. De naam die is al wat langer bekend, maar deze song waarschijnlijk nog niet. Go Again.

0: zangeres is Hannah McFarland.
1: Rechtstreeks vanuit de studio, direct op de radio. Dit is nieuwe muziek in the country.
0: Met Ian Mansick.

Ja, ik ken hem nog niet zo heel erg lang, deze Ian Mantzik. Maar zijn vorige album vond ik echt prachtig. Dit nummer vind ik net iets minder. Cutthroat World, zo heet het. En ja, ik wilde toch eventjes delen met je. Ik ben ook benieuwd wat je ervan vindt. En je kunt mij eventueel mailen en in contact treden met me door te mailen met countryjt@outlook.com. En als je nou even pen en papier bij de hand pakt, dan zal ik het tegen het eind zal ik het nog een keer noemen. countryjt@outlook.com. En dan door met Billy Strings. Die hoor je normaal gesproken in Enjoying Bluegrass. Maar nu ook hier. In the country. Burn the other end.

0: Dit is echt zo'n nummer waarin zijn capaciteiten op de snaren ten volle tot uitdrukking komen. Ik kon niet door komen. En hij is echt een virtuoos op de snaren. En dat bleek ook wel in dit nummer. Het is wel even wennen, dat moet ik toegeven. Maar het past gewoon wel in de country en minder in Enjoying Bluegrass. Luister daar ook eens naar trouwens. Heel erg leuk. En de volgende song is Spiksplinter nieuw op de markt gebracht. En vlak voor zijn laatste afscheidsconcert, de Farewell Tour van Alan Jackson, Still the One. Vond je de vorige wat minder?
1: All right, it's Phoenicia 1976.
0: Nou, dat bedoel ik. Dan vind je dit mooi.

heel mooi Alan Jackson. Puur Alan herkenbaar, maar toch weer helemaal nieuw. En echte country music, zoals we het gewend zijn van hem en zoals we het graag horen. En de volgende song is van Alex Hall. En ik zit even wat te lezen over hem, want het is een nieuwe song die ook weer tot mij kwam. En deze is gezongen samen met Tennille Towns. En hij heeft hier al vaker mee opgetreden en gezongen. Dus dit is wel een mooi vervolg op die muzikale samenwerking. Turn This Love Around.

Het ene duet is het andere niet. Maar deze is prachtig. Hoe die stemmen samensmelten. En dan weer iets nieuws van Brad Paisley. Out of the Picture.

Je hoorde Richard Lynch van zijn album Songs of Inspiration, Pray on the Radio. En je hoorde de titelsong van dat album. En in het hoesje staat het volgende. I dedicate this album to my Lord and Savior. Throughout my entire life, even when I didn't know it, he has been with me. He gave me the words to say, the songs to write, and the music that's inside me. Thank you, Lord. Richard Lynch. En ja, dat album staat er staan 12 nummers op. Allemaal inspirational songs. En ja, het verhaal over deze song vertelde hij eigenlijk zelf ook in de tekst. Want hij deed door het hele land heen, deed hij telefonische interviews of hij bezocht radiostations. En op een bepaalde dag vroeg een DJ aan hem, vind je het erg als ik met je ga bidden op de radio? En ja, de rest is history, zeggen ze dan wel eens. Maar ja, deze inspirational song, die wil hij dus ook ter inspiratie met ons delen. Prachtig. En de volgende song is een Bijbelverhaal. Het is gezongen en geschreven door Dolly Parton, maar in dit geval uitgevoerd door Joey en Rory. Coat of Many Colors.

Ja, heerlijk om zulks nog eens een keer weer terug te horen van Hank Williams. Bekende songs, bekende muziek. En verzameld op een album van Bear Family Records. En er staan 33 songs en staan erop. Dus ook de komende weken en maanden zal ik die nog wel eens terugpakken. En dan gaan we weer helemaal terug naar vandaag. Of vooruit naar vandaag, het is maar hoe je het bekijkt. En we gaan nog even een paar nieuwe songs draaien. En daar komt als eerste naar voren Cole Goodwin. En deze Cole Goodwin die komt uit de Texas Red Dirt traditie. En je kunt hem vergelijken met Josh Ward, Aaron Watson, Randall King, John Wolfe. Ja, dus ja, muziek die wij graag horen. Prachtig. Keep on raining.

0: Nou, niet zoveel gezegd, dacht ik. En Keep On Raining, ja, dat is van dat spul dat je in...
1: Rechtstreeks vanuit de studio, direct op de radio. Dit is nieuwe muziek in the country.
0: Ja, dat bedoel ik. En dat spul, dat willen we graag horen. En nu nog even Justin Russell.

My Fishing Song van Justin Russell. En die maakte een eind aan In the Country, aflevering nummer 363. En wil je reageren of heb je vragen of een verzoekje, dan kun je mij mailen op countryjt@outlook.com. Dus countryjt@outlook.com. En we gaan afscheid nemen met Luke Combs en Cody Johnson. Ook spiksplinternieuw. Shoot the bull. Bedankt voor het luisteren. Heel blij mee. Tot volgende week.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

Soms scroll ik door mijn foto's en verdrink in nostalgie. Denk aan lentes groen als kunstglas en dan mis ik die magie. In wat ik ben geworden, alles wat ik nog kan zijn. Want de bladeren verdorden en jeugd is porselein.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen.

0: 20 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. En de oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers in het MKB onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon. En dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer.